0: Dit is het land van Pim Fortuyn
1: en Volkert van de G.
0: Het land van Lange Frans
1: en Baas B.

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, het is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen
1: en wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal
1: het meest bekende woord is uit de Nederlandse.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik even die stoot aanpak. Want ik heb de Durex

goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hè? Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie Noodweer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Armenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7%

0: gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en

0: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up, like an atomic bomb just went off.
1: Door de lancering van de onbemande raket. Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bingo non-stop.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. Wethouder Eva Oosters zegt er vertrouwen in te hebben een exploitant te vinden voor de peeskamers. Sinds de ramen op het Zandpad en de Hardebollenstraat in 2013 werden gesloten en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, worstelt de stad met het vinden van een geschikte plek waar sekswerkers klanten kunnen ontvangen. Initiatieven om een nieuwe zone bij het Zandpad te openen stranden stuk voor stuk. De gemeente heeft nu parkeergarage Paardenveld op het oog. Die moet over 10 jaar worden gesloopt. Tot die tijd moet er een culturele broedplaats komen en komt er plek voor ruim 20 peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart te maken met de plannen. Oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek geuit op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakt er volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen. Zware vrachtwagens moeten worden geweerd uit de binnenstad, met uitzondering van een paar plekken aan de rand. Ook moeten de tijden waarop bedrijven worden bevoorraad worden ingeperkt. Oosters wilde de regels deze maand invoeren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is uitgesteld naar volgend jaar. Het CDA in de stad vindt dat de wethouder elke realiteitszin uit het oog is verloren. Voor ondernemers is de onzekerheid vreselijk, zegt de partij. De VVD noemt het een grote mislukking en Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar. Alle Utrechtse kinderen met de vrijstelling van de leerplicht moeten over een jaar weer naar school gaan. Dat vindt de wethouder Dennis de Vries. In Utrecht gaan 26 kinderen van 17 gezinnen niet naar school. Die ouders hebben een vrijstelling aangevraagd omdat zij vinden dat er geen passend onderwijs is voor hun kind. Een deel van de rest van de kinderen heeft al jaren thuisonderwijs. De Vries vindt dat ongewenst en wil iedereen weer naar school hebben. En de gemeente Utrecht weet nog niet wanneer de verbouwing van de Weidewereld in Vleuterweide verder gaat. De renovatie van het centrum ligt al tijden stil door een conflict met de aannemer over de begroting. Een deskundige keek naar die begroting waar de gemeente het niet mee eens was, maar de aannemer kon zich in die uitkomst niet vinden. Nu kijkt de volgende deskundige ernaar. Wanneer de gemeente en de aannemer eruit zijn, duurt het nog 1,5 jaar voordat de werkzaamheden zijn afgerond, laat de wethouder weten. In het gebouw zit onder meer een kindcentrum, een sporthal en een buurtcentrum. Het weer tot slot. We hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
5: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
4: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
6: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
4: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone.

aan een goalband en stiekem een hele goede morgen. Welkom bij Bingo FM. Het is vrijdag en het is weer tijd voor de ochtendshow. Met veel lekkere muziek. Het gaat een prachtige dag worden. Kijk maar naar buiten. En er is een heleboel nieuws straks in het regionieuws. In ieder geval is er bekend geworden dat de komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht nog wel met de nodige haken en ogen te maken heeft. Plus dat de Partij van de Dieren niet mag meedoen in het nieuwe college van BNW. Dat worden dus waarschijnlijk de dames en heren van GroenLinks, de zogeheten pro-mensen en D66. Althans, dat is het idee, dat is de verwachting. Nou ja, we gaan wel kijken wat er gaat gebeuren. Het is op dit moment 17 graden en we kunnen gewoon echt de 31 graden aan gaan tikken. Het wordt een beetje broeierig. Het zou kunnen dat er hier en daar een bui weer kan vallen. Of morgen, maar dat gaan we gewoon allemaal meemaken. In ieder geval windkracht 3 voorspeld. Dat is ietsje meer dan de afgelopen dagen. En morgen windkracht 2. En dan wordt het ook 26 graden. En dan gaan de temperaturen weer een stukje naar beneden. Geen files, dus dat is hartstikke fijn. Nou ja, van alles en nog wat kunnen we vanmiddag verwachten. Maar we gaan het meemaken, want we zijn de hele dag live bij je met de volle vrijdag van Bingo FM. Gauw beginnen met muziek. Robert van Emert en André Hazes. Samen uit, samen thuis.

Robert van Heemert en André Hazes, samen uit, samen thuis. Het is de volle vrijdag van Bingo FM. We zijn er weer. Fijn dat je erbij bent en lekker meeluistert vandaag. Nou weer alle programma's op een rijtje. Zo tegen 3:15 ongeveer in, in de middag krijg je te horen wie of wat de nieuwe bingo schijf in handen heeft. En voor de rest is het weer de volle vrijdag. Met een lekkere avondprogrammering en overdag natuurlijk ook de fijnste programma's. Ach ja, sommige mensen zijn een heel klein tikje ziek, ook met deze temperatuur. Dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld Suzanne, die is er vanmiddag niet bij onze eigen Kevin. Maar voor de rest hebben de meeste mensen gewoon zich aangemeld bij mij en niet afgemeld. En dat is lekker, hè? Heerlijk. Man. Het zijn mooie dagen geweest. We hebben een perfecte week achter de rug als je van mooi weer houdt. Er zijn ook mensen die er niet zo van houden. En je hoort me zo vertellen hoe dat zit met de waterdruk. Want dat wist ik niet. Als het wat warmer wordt, dan wordt de waterdruk wat naar beneden gezet. Nou ja, ga ik je zo even vertellen in ieder geval. De volle vrijdag van Bingo FM met de allerleukste en lekkerste programma's. Nieuwe muziek komt er ook vandaag weer veel uit. Dus dat zul je ook wel voorbij horen komen. En ik heb natuurlijk in de ochtendshow de vaste itemjes, zoals het regio-nieuws en wat verhalen. En een prachtige klassieke zo weer net na 8:30. Welkom bij Bingo in de ochtend met de ochtendshow. En ik heb Yves Bierentse voor je. Droom je over mij vannacht? Nou, ik hoop dat je net wakker bent, hoor.

0: Hey, grap.
1: TikTok, TikTok, TikTok.
0: Hey.
1: Grap, wat blijf je nou?
0: Wanneer het warm is in de stad, kunnen veel Utrechters zoals jij en ik de kraan gewoon weer open draaien. Maar het kan zijn dat de waterdruk tijdelijk wat minder wordt. Wist je dat? Vitens, drinkwaterbedrijf, die zorgt ervoor op die manier voor dat alle inwoners en bedrijven, ondanks de hoge vraag aan water, nog steeds voldoende water krijgen. Eerder deze maand stelden de fracties van Volt, Student en Starten, Stadsbelang, Utrecht Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie vragen schriftelijk over een mogelijk drinkwatertekort in 2030. Ja, dat werd aangekondigd, dacht ik. Nederland, ik kijk er met een schuin oog hier naar rechts. Zie ik het Amsterdam Rijnkanaal. We zijn toch een waterland bij uitstek. Nou ja, het komt door de groei van het aantal inwoners bij ons in de buurt. De economische ontwikkelingen en de toenemende droogte, wordt gezegd. En we zijn ons ervan bewust dat er wel eens een drinkwatertekort zou kunnen komen, zegt het college van BMW. En de gemeente zegt vertrouwen te hebben in de aanpak. En de aanpak die wordt gedaan, onder andere door de gemeente en de provincie. En in het plan staat onder meer dat er nieuwe drinkwaterbronnen bij moeten komen, maar dat daarvoor een nauwe samenwerking nodig is tussen allerlei clubs, zoals de waterschappen, Rijkswaterstaat, de gemeente en de drinkwaterbedrijven. Nou, het college geeft ook nog aan om groot voorstander te zijn van waterbesparende maatregelen. Als voorbeeld wordt zuinig sanitair bij nieuwbouw genoemd, maar ook het stimuleren van bewoners om regenwater vast te houden. Ja, wij spoelen onze wc's in Nederland gewoon door met gezuiverd drinkwater. Het is eigenlijk natuurlijk ook heel raar. Maar ja, aan de andere kant, er zijn ook een aantal dingen gebeurd in Utrecht, waardoor we in één keer flessen water moesten kopen. Zoals met die bomen, weet je wel, bij het park, die plat moesten, omdat die met hun wortels door het beton heen gegaan waren. En daar werd het besparende gedeelte van het water, want dat heb je daar, een opslag, werd daardoor aangetast. Nou ja, bijzonder. De gemeente die wil vooral gezuiverd regenwater gaan gebruiken in plaats van drinkwater om de waterspeelplaatsen ook van water te voorzien. Dat is ook zo'n ideetje. Leuk, er zijn in ieder geval ideeën en water is hartstikke belangrijk. En je weet het pas, was de vorige keer toen wij een oproep kregen om geen water zomaar te drinken te kraan. Alle winkels in Utrecht werden leeggeplunderd. Zo belangrijk is water. Water is belangrijker dan eten, dat weet iedereen. Ik zag van de week in één keer een optreden van het Klein Orkest in de originele bezetting. Tenminste, de heren die nog recht overeind stonden. En dat vond ik toch eigenlijk wel heel grappig om te zien. Ze hebben heel lang op de Voetsierstraat gewoond, om de hoek bij de Dom. En waren min of meer een Utrechtse orkestje. En met een hoop Hagenees in de gelederen. Maar ze woonden echt jarenlang in de jaren 80 in Utrecht. En kwamen altijd opdraven bij allerlei acties. Nou, dit is een van die liedjes. Laat me maar alleen.

Bijzondere tijd hoor, de jaren 80. Ik had zelf ook een bandje. Ik zat toevallig van de week van een afscheidsfilm te kijken van Zimmik. Appie Alverink, die zat in dat bandje. Zimmik, zat ik maar een hoge treinen. Maar hij had ook het hele ding opgebouwd in Utrecht. Het alle Zimmik-theaters, die zijn er ook nog vernoemd. En dat zat er los. Maar dat bandje heette Zimmik, zat ik maar een hoge treinen. En Klein Orkest houden ook een beetje bij die tijd. En ze zijn daarna compleet hun eigen gang gegaan. En een van de leden, de Harry Jekkes zelf, is heel lang in Spanje gewoond. Maar is onlangs weer na een jaar of 8 of 9 teruggekomen naar Nederland. En sindsdien is hij weer te zien in Utrecht ook, onder andere. Ik heb Laura Heijgen voor je, daarmee gaan we naar het nieuws van 8:30. Daarna een klassieker, Ed en Willem Beveren. Hup, dat is Willem met de waterpomptang. Als je een bepaalde leeftijd, ken je dat liedje? Als je een bepaalde leeftijd niet hebt, dan denk je bij jezelf, waar gaat het over? Ah, de Fabeltjeskrant. Bij de meeste mensen laat dat wel een belletje rinkelen. Laura Heijgen dus, geen tijd van jou. Tot zo naar het nieuws. Tot zo. Dan ben ik weer bij je terug. Nog 2, 1,5 uur met de ochtendshow. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. Wethouder Eva Oosters zegt er vertrouwen in te hebben een exploitant te vinden voor de peeskamers. Sinds de ramen op het Zandpad en de Hardebollenstraat in 2013 werden gesloten en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, worstelt de stad met het vinden van een geschikte plek waar sekswerkers klanten kunnen ontvangen. Initiatieven om een nieuwe zone bij het Zandpad te openen stranden stuk voor stuk. De gemeente heeft nu parkeergarage Paardenveld op het oog. Die moet over 10 jaar worden gesloopt. Tot die tijd moet er een culturele broedplaats komen en komt er plek voor ruim 20 peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart te maken met de plannen. Oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek geuit op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakte volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen. Zware vrachtwagens moeten worden geweerd uit de binnenstad, met uitzondering van een paar plekken aan de rand. Ook moeten de tijden waarop bedrijven worden bevoorraad worden ingeperkt. Oosters wilde de regels deze maand invoeren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is uitgesteld naar volgend jaar. Het CDA in de stad vindt dat de wethouder elke realiteitszin uit het oog is verloren. Voor ondernemers is de onzekerheid vreselijk, zegt de partij. De VVD noemt het een grote mislukking en Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar. Alle Utrechtse kinderen met de vrijstelling van de leerplicht moeten over een jaar weer naar school gaan. Dat vindt de wethouder Dennis de Vries. In Utrecht gaan 26 kinderen van 17 gezinnen niet naar school. Die ouders hebben een vrijstelling aangevraagd omdat zij vinden dat er geen passend onderwijs is voor hun kind. Een deel van de rest van de kinderen heeft al jaren thuis onderwijs. De Vries vindt dat ongewenst en wil iedereen weer naar school hebben. En de gemeente Utrecht weet nog niet wanneer de verbouwing van de Wijde Wereld in Vleuterweide verder gaat. De renovatie van het centrum ligt al tijden stil door een conflict met de aannemer over de begroting. Een deskundige keek naar die begroting waar de gemeente het niet mee eens was, maar de aannemer kon zich in die uitkomst niet vinden. Nu kijkt de volgende deskundige ernaar. Wanneer de gemeente en de aannemer eruit zijn, duurt het nog 1,5 jaar voordat de werkzaamheden zijn afgerond, laat de wethouder weten. In het gebouw zit onder meer een kindcentrum, een sporthal en een buurtcentrum. Het weer tot slot. We hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint het...

Ed en Willem Bee vanuit de Fabeltjeskrant. Misschien ken je het wel, misschien ken je het niet. Misschien heb je het liedje voor het eerst in je leven gehoord. De Fabeltjeskrant, zeer populair in de jaren 70 en 80. En er is nog een latere versie geweest ook. En het is nog een keertje geprobeerd. Dat is niet helemaal gelukt. Ed Bever die had een zwart schort en Willem Bever die had een wit schort. En ze waren de monteurs van de Fabeltjeskrant. Onder andere hebben ze een auto gemaakt voor Stoffel de Schildplat, zodat hij zich wat sneller kon bewegen. Ze hebben een aantal liedjes gehad. Hup, daar is Willem. Dit was een nummer 4 in de Veronica Top 40 en het Stoomlied. Dat is ook nog een leuke hitje van ze geweest. Allemaal als mijn manometer goed staat. Ed en Willem Bever werden ingesproken door Frans van Duschoten. Ja, zeker die. En Ed door Gert Smit. Dus Willem was Frans van Duschoten. En een heleboel stemmen werden door verschillende acteurs in de Fabeltjeskrant ook ingesproken. Ach, mensen, juffrouw Ooievaar en natuurlijk Stoffel de Schildpad. En Louieke de Vos, die altijd in het enge bos ging zitten. Heel bekend natuurlijk. En voor een heleboel mensen ook totaal onbekend. Leuk, ik dacht ik draai hem toch weer eens hier bij Bingo FM. Want het is echt een top 10 hit geweest dus in Nederland. Ed en Willem Bever. En hup, daar is Willem met de waterpomp dan. Ik heb Samo Welt in de bank zitten, uitslover. Ik heb Luca Veron, Nino Cello en Gio met Bon Bini. Ik denk een zomerhitje. En de Roxy Dekker, daar begin ik mee. Sugar Daddy hier bij Bingo FM.

Maar wel te in de bank zitten zijn uitslover. Ik vind mezelf als een uitslover. Dan denk ik, ik ben door mijn ouders opgevoed. En een soepje koken, dat doe je door een botje te laten trekken. Of botten te laten trekken van kippen of runderen of wat dan ook. Daar krijg je een bouillon en daar kun je een soep van maken. Nou, het is de grootste hype op dit moment om de jongeren. Want daar zit collageen in en dat is goed voor je huid. En ja, allemaal mensen die in één keer soep aan het trekken zijn van botten. Ja, ik maak geen grapje. Of klink ik nou een beetje cynisch? Nou, je moest er ook aan denken bij dit volgende ding. Want volgende week opent op het Domplein de eerste boshalte van Nederland. Niet een bushalte, maar een boshalte in Utrecht. Deze fysieke halte met gratis pendeldienst is een initiatief van Raum. Dat is een samenwerking met We The City. Dat vertrekt dus vanaf het Domplein en rijdt in juni de aankomende maand. Elke zondag, elk half uur, op en neer naar landgoed Beerschoot in de Bilt. Het doel is om jongeren te stimuleren de natuur in te gaan. Als manier van verbinding om elkaar te vinden en als medicijn. Zelfs met slechts een kwartiertje per dag in een bos of een park verlaag je je bloeddruk en verminder je bewezen effectieve stress, depressie en angsten. Nou, dat is een ding waarvan ik denk, hè? Een boshalte, het is een leuk initiatief hoor, in plaats van een bushalte, een boshalte. Maar dan moet je dus eerst op het Domplein zien te komen als jongere en dan kun je daarna de boshalte nemen. Nou, het idee ontstond tijdens opname voor een aflevering van de serie Algoritme van de Stad. Een initiatief van Raum en zij ontwikkelde de boshalte in samenwerking met Lot van Os van de organisatie Blijtinken en Lenny van Hout van Moedfestival en een groot aantal jongeren die worstelen met allerlei dingen zoals één en gezondheid. Laten we dan een boshalte openen. Nou ja. Ik denk dan, pak de fiets en ga een stukje fietsen. Dan kom je vanzelf in het bos. Als je even Utrecht uitrijdt, dan zit je al in groene gebieden. Maar goed, op alle zondagen in juni kunnen jongeren tussen de 16 en 27 jaar gratis in de bosbus stappen. En dan kun je de boshalte gebruiken vanaf het Domplein. Dan moet je je wel eerst aanmelden. Je kunt dat reserveren op boshalteclub.nl. Je kiest dan een tijdstip waarop je naar het bos toe wil. En ja, bos ingestuurd worden. En volgens een tijd waarop je terug wil. En de eerste bus vertrekt om 11 uur 's ochtends op zondag 7 juni. En de laatste bus die gaat om 4 uur weer terug. Landgoed Beerschoten in de Bilt, dat is de route. En dat ligt ongeveer 15 minuten rijden vanaf het centrum, denk ik. Ga dan even een stukje fietsen, joh. Dat is ook goed voor je. En dan ga je in het bos wandelen. Maar goed, dit is een totaal nieuw initiatief. En ik denk dan bij mezelf. Ja, maar kinderen, je kunt soep maken inderdaad uit een pakje. Maar je kunt ook een stel bot in een pan flikkeren. Wat water erop. En dan laat je dat 3 uur pruttelen. Maar dat is natuurlijk, blijkbaar is dat een openbaring. Nou, dat bos is blijkbaar ook. En het gaat dus 7 juni open. Klinkt je cynisch? Ja, ik zal wel een zeikert zijn. Ik denk, joh, hou eens op. Maar boshalte.club/NL. Boshalte.club/NL. Daar kun je aanmelden voor de eerste rit. En dan zie je de boshalte op het Domplein vanzelf. En dan kun je dan op de bus stappen naar het bos. Hier is Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen. Ik ben niet goed bij mijn hoofd, denk ik, maar oh.

Meester, alles wordt beter. Er was wat getrooid met de computer. Dus we gaan naar het nieuws met Agde de Munnik. Dan leef ik toch nog een keer. Ben zo gewoon weer bij je, hoor. Met nog een uurtje de ochtendshow. Tot zo, tot zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-dronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebeling.

Nielsen en Beauty in the Brains hoor je. Een hele goede morgen, vrijdag 29 mei 2026. We gaan beginnen. Met de tweede uur van de ochtendshow. Ik heb nog lekkere informatie en fijne muziek. We beginnen met een bijzonder plaatje van Donnie Ponsen.

volgens mij een liedje van de Schijt en de Reigers, dacht ik. En dat is gecoverd door Donnie Ponsen. En het werd geen hitje, maar wel een leuk liedje. Flamingo, jij bent van mij helemaal in het hars gezongen eigenlijk. Nou, leuk. Ik zat een beetje te kijken naar de verkeerssituatie. En ja, er is echt wat file op de vrijdag. Het is ongelooflijk. A12 Den Haag richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Woerden. En tussen Nieuwebrug en Knoopend Oude Rijn is 11 kilometer op dit moment op de A12. Vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Het is toch wat. En dan de A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond. Het is een prachtige dag. Het belooft een tropische dag te worden met vanmiddag misschien hier en daar een onweersbui. We gaan het allemaal meemaken. En we hebben lekkere muziek op de volle vrijdag. Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk.

Wesley Bronkhorst, ook gezongen, hè? Samantha Steenwijk en Inbarmen. Je hebt hier bij mij aan de overkant, ik kijk met een schuin nog naar buiten, heb je Lage Weide. Maar je hebt ook Park de Hoge Weide in Leidsche Rijn. En daar zouden extra speel- en bewegingvoorzieningen aangelegd worden. Nou was dat al een project wat vanaf 2016 loopt. En dat wordt dat hele project, naar verwachting, dit najaar hervat. Nou, we zitten nog midden in de lente eigenlijk. Maar goed, het project liep een hele eigen grote vertraging op. Door personeelstekorten bij de gemeente Utrecht. Ja, heel simpel. Hè? En ik dacht dat er steeds meer ambtenaren werden aangenomen. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen mensen die parken kunnen volbouwen. Daardoor wachten bewoners in Leidsche Rijn al jaren op de uitvoering van die plannen die samen met de buurt zijn ontwikkeld. Rondom Park de Hoge Weide, tussen Parkwijk, Hoge Weide en Langerak, zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd. En daardoor maken ook steeds meer bewoners gebruik van het park met de drie kenmerkende heuvels. Nou, bij het park ontstond allerlei vormen en ideeën en wensen bij bewoners. En de plannen stammen al uit 2017, moet je nagaan. 2020 werd er een ontwerp gepresenteerd in Castellum tijdens een bewonersbijeenkomst. En een deel van het project werd daarna uitgevoerd. En zo verdween de oude zeecontainer, die dienst deed als jongerenplek. En er werden allerlei dingen al een beetje aangepast. Rondom het plaatsen van twee kleine banen voor steppies en skateboards en rolstoelvriendelijke draaimolen en nieuwe wandelpaden over de heuvels. Althans, dat was het idee. Maar die bleven liggen. En ook zouden delen van het park worden ingericht als atletiekroute met markeringen om de 100 meter. Wat een idee allemaal, hè? Multifunctioneel park noem je dat dan. Maar goed, het project werd opgestart in 2024. In 2025 werd het weer even stilgelegd door een tekort aan personeel. Maar de gemeente geeft aan dat het nu grotendeels is opgelost. En dat bewoners worden geïnformeerd zodra de werkzaamheden weer beginnen. Het mag ook wel eens een keer. Dat is een plan uit 2017, mensen. En er wonen veel jonge mensen. Ja, en het park ziet er nog wat kalig uit. Maar dat heb je natuurlijk. Want het is een vrij jong park. Park Hoogweide. Als je daar werkzaamheden ziet plaatsvinden, dan weet je dat het weer opgestart is. Justin de Wild is helemaal blij. Ik ben benieuwd waar hij dit moment staat. Vorige week was hij nummer 3 in de top 40. Hij zal wel heel erg uitkijken naar het bekendmaken ervan. Misschien weet hij het al, hoor. Hier is hij, Justin de Wild. Cheerio.

Nikolai en Roos, we steunen die jongen graag. En wat een geweldige zanger is die. En we zijn hartstikke dol op deze man. Want hij is hard aan het werk, aan zijn uiterlijk, aan zijn innerlijk en zijn liedjes. En ik ben benieuwd waar hij binnenkort weer mee komt. Nou, over een paar uur hoor je wie de nieuwe bingo-schijf in de handen heeft. Hè? Ach ja. Mensen, ik hoorde laatst wat een... Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik schrok me kapot. Ik hoorde dat een wijntje op een Utrechtse ras tegenwoordig wel eens 9 euro kan kosten. Een wijntje. 9 euro. Toen dacht ik bij mezelf. En ik heb wat in kroegen gezeten, hoor. Ik heb er echt niet in gespuugd, mensen. Want de laatste jaren doe ik dat eigenlijk niet zoveel of bijna nooit. Maar als ik uit eten ga, dan heb ik gewoon wel een fles wijn met een aantal mensen. Maar een glaasje wijn, 9 euro op het ras. Nou ja, koekoek. Tenminste, dat denk ik dan. Maar een ijsje. Er is een hele lijst van ijsprijzen in Utrecht op internet verschenen. Op nieuws030.nl. Pagina van Ton van den Berg. En daar is Jim Terlinge, die daar af en toe wat dingetjes schrijft, is even achter elkaar gezet. Wat een bolletje ijs kost. 1 bolletje ijs, hè? Dan ben je toch... Nou, de goedkoopste is Roberto in de Poortstraat. 1,85 euro kwijt. En bijna 2 euro. En bij La Piazza en Pistachio in Venetia, op de Oude Gracht en de Hof van Bern, bij 2,5 euro per bolletje ijs kwijt. Ja... Het heeft er natuurlijk ook wel mee te maken dat de echte grondstoffen meestal ook wel worden gebruikt in de echte goede ijsspeciaalzaken. Maar het is toch echt wel een bedrag, eerlijk gezegd. Ik denk dan altijd, nou, je neemt niet zo'n klein horentje met 1 bolletje ijs, denk ik. Als je dan toch bij een ijssalon staat, ga je toch echt ook flink even wat ijs happen. Minstens 2 bolletjes, minstens 3. Nou, dan ben je ook weer gauw 7 euro of 5 euro kwijt. Ik zeg maar, ik wil niet zeuren horen en je moet genieten van het leven, weet je wel. Laat alles maar een beetje langs je heen gaan. Maar ook, dat is heel duur geworden. Ik vond het wel opmerkelijk. Je kunt die hele lijst vinden met prijzen van een 1 bolletje ijs per winkel, per ijssalon, om het zo maar eens netjes te zeggen. En er is echt wel een verschil of je buiten de binnenstad of in de binnenstad zelf wat bestelt. Maar ja, dat is eigenlijk niet zo gek natuurlijk. Op nieuws030.nl kun je de prijzen van ijs vinden. En het heeft met het mooie weer van de afgelopen dagen te maken dat soort prijzen ook omhoog komen. Gaat zo met je hebben over de Utrecht Marathon. Die is aankomende zondag. En dat gaat een heel spektakel worden. Ik ga je zo vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Want als je in Utrecht of rond Utrecht wilt wezen. In Utrecht worden een heleboel straten afgesloten voor de Utrecht Marathon. Eerst heb ik Toontje Lager voor je. Zoveel te doen.

Monique Smit, ik wil je helemaal. Nou, we hebben dit weekend ook nog mooie temperaturen, ga ik je zo vertellen. En Donnie, Corrie Konings en Extins, de allerbeste rapper alle tijden uit Nederland. Die man die woont in Tilburg, geniaal. Ik heb onlangs platenwater van hem gedraaid. Je kunt het vergelijken met Dr. Anders P. Beetje in de vergetelheid geraakt. En Donnie, de rapper, want dat is hij eigenlijk, die dacht bij zichzelf, denk ik, ik ga Extins vragen. En dat is hartstikke leuk. Het is geen grote hit geworden, maar wel een hartstikke leuk nummer, want... Ze willen.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. Wethouder Eva Oosters zegt er vertrouwen in te hebben een exploitant te vinden voor de peeskamers. Sinds de ramen op het Zandpad en de Hardebollenstraat in 2013 werden gesloten en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, worstelt de stad met het vinden van een geschikte plek waar sekswerkers klanten kunnen ontvangen. Initiatieven om een nieuwe zone bij het Zandpad te openen stranden stuk voor stuk. De gemeente heeft nu parkeergarage Paardenveld op het oog. Die moet over 10 jaar worden gesloopt. Tot die tijd moet er een culturele broedplaats komen en komt er plek voor ruim 20 peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart te maken met de plannen. Oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek geuit op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakt er volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen. Zware vrachtwagens moeten worden geweerd uit de binnenstad, met uitzondering van een paar plekken aan de rand. Ook moeten de tijden waarop bedrijven worden bevoorraad worden ingeperkt. Oosters wilde de regels deze maand invoeren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is uitgesteld naar volgend jaar. Het CDA in de stad vindt dat de wethouder elke realiteitszin uit het oog is verloren. Voor ondernemers is de onzekerheid vreselijk, zegt de partij. De VVD noemt het een grote mislukking en Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar. Alle Utrechtse kinderen met de vrijstelling van de leerplicht moeten over een jaar weer naar school gaan. Dat vindt de wethouder Dennis de Vries. In Utrecht gaan 26 kinderen van 17 gezinnen niet naar school. Die ouders hebben een vrijstelling aangevraagd omdat zij vinden dat er geen passend onderwijs is voor hun kind. Een deel van de rest van de kinderen heeft al jaren thuisonderwijs. De Vries vindt dat ongewenst en wil iedereen weer naar school hebben. En de gemeente Utrecht weet nog niet wanneer de verbouwing van de Wijde Wereld in Vleuterweide verder gaat. De renovatie van het centrum ligt al tijden stil door een conflict met de aannemer over de begroting. Een deskundige keek naar die begroting waar de gemeente het niet mee eens was, maar de aannemer kon zich in die uitkomst niet vinden. Nu kijkt de volgende deskundige ernaar. Wanneer de gemeente en de aannemer eruit zijn, duurt het nog 1,5 jaar voordat de werkzaamheden zijn afgerond, laat de wethouder weten. In het gebouw zit onder meer een kindcentrum, een sporthal en een buurtcentrum. Het weer tot slot. We hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

debuteerde vrijwel gelijk. Hè. Frans Duits, je denkt maar dat je alles mag van mij. Die had ik heel zenuwachtig bij mij in de studio. En een paar weken later Kali, Django Wagner. Wat een dubbelklap was dat eigenlijk in die tijd. Heel bijzonder hoor, heel bijzonder. En je denkt maar dat je alles mag van mij. Is natuurlijk een liedje eigenlijk van de grote Hazes. Een heel rustig liedje. En Frans die had er een tempo in gegooid. En dat heeft hem geen wind in gelegd. Nou ja, wat gaan we hebben de komende dagen? Ja, nou ja, vandaag prachtig weer. Er wordt van alles en nog wat gespeeld. Er kan misschien heel misschien een klappie vallen, maar nou, het wordt 30 graden. En dat is toch echt een temperatuur, joh. West-zuidwestenwindje 3. Perfectie. Ik kan niet alles omschrijven. We zijn de hele dag bij je met de volle vrijdag van Bingo FM. Je kunt gewoon Bingo aan laten staan. Ook als je in de tuin blijft zitten. Want ik denk dat het nog lang wel lekker warm zal blijven. Nou, kijk altijd wel een beetje uit. Hè, want we zitten nog gewoon maar in eind mei. Oeh, het werd zomer. Ik raad je aan om sowieso als je naar het strand gaat. Of wat dan ook, welke buitenactiviteit. Om toch een klein overgooitje of een blousie mee te nemen. Want het kan in één keer afkoelen hoor. Toch. Het wordt niet heel erg koud, want we gaan vannacht zo de 14 graden aantikken. Dat blijft het ongeveer. De komende dagen houden we die temperatuur ook. Morgen wordt het 26 graden, is de voorspelling. En dan gaan de temperaturen ietsje naar beneden. Zondag wordt 22 graden voorspeld. En dan maandag en dinsdag gaan we zo richting rond de 20 graden zitten. Wat ook fantastisch is, hoor. Maar goed. Vandaag dus, als het even mee zit, een tropische dag. Ja. Het zou mooi zijn, weet je wel. We gaan het allemaal wel merken. Fijn dat je erbij bent in ieder geval. Want we gaan alle shows wel op een rijtje zetten voor je. Ik heb Henkie Dissel.

0: Met Waterpas. Ik heb Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwers. Ze hoort bij mij. Ik begin nu met Ik zing Zoe Levi en sneller hier bij Bingo FM, mensen.
1: Als ik rondjes draai in mijn oog.
0: Ja.
1: Ik

Zo wil je vaai en sneller. En ik zing en ik fluit dat het een aard heeft. Ik fluit ook, want alle files zijn bijna opgelost. A12, daar staat nog een beetje file. Nou, ongeveer 3 kilometer tussen Nieuwebrug en Heimelen op weg naar Utrecht. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. Hartstikke mooi, hè? Dus kunnen we naar Henkie Dissel, die ligt waterpas.

Ze heeft van alles er nog in dit liedje verwerkt. Hè. Leuk is dat. Hè. Jan Smit en Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. Hoor je hier bij Bingo FM. Mensen, de Utrecht Marathon is er aankomende zondag weer. Je kunt alles bekijken op utrechtmarathon.com. En er worden een hele aantal afstanden gelopen. Gewoon de Science Park Marathon. Die is, zoals je weet, 42 en nog wat kilometer. En dat is de klassieke afstand die tussen twee Griekse steden werd gelopen, omdat een van de steden de andere wilde waarschuwen dat er ellende aankwam. En toen is die marathon in één keer gelopen. Daar is het op gebaseerd. Het is ook het plaatsje marathon. Ja, zo heet het eigenlijk. De halve marathon die wordt zondag gelopen. Dat is 21 kilometer, vind ik, 10 kilometer ren. En er is ook nog een Utrecht Science Park mini marathon. En dat is een kilometer. Nou, dat is te doen. Er zijn nog een heleboel meer dingen. Als je eraan meedoet, ongelooflijk veel plezier. Er worden ook nog tips gegeven voor hardlopen met warm weer. Het valt geloof ik aankomende zondag, want ik heb je dat net verteld in het weerbericht. Valt dat nog wel mee, want zoals afgelopen vrijdag, dat drukkende weer. Ja, dat is dan toch wel echt heftig om te lopen hoor, in ieder geval. Nou, je had je al moeten inschrijven. Misschien kun je dat nog wel, dat durf ik je niet te zeggen. Het is wel weer een evenement voor jong en oud. En het is toch fijn dat het weer gebeurt. En wat gaat dan hard? Ja, dan toch hard, hè, eerlijk gezegd. Het is voor de 42e keer trouwens dat de marathon plaats gaat vinden. Vanaf Utrecht Science Park. En er wordt hard gelopen door de hele stad. En dat gaat via Lunetten, Houten, Utrecht Zuid, de binnenstad in en Utrecht Oost weer terug naar het Science Park. Oftewel gewoon de Uithof. Er zijn allerlei straten die daardoor zullen worden afgesloten. Meerdere wegen en fietspaden in Utrecht zijn dan afgesloten. En ik zou dat zeker even bekijken. Op bijna alle pagina's kun je het terugvinden. In Lunetten zijn dingen afgesloten. In de binnenstad, ja, er is echt heel veel afgesloten. Het Science Park blijft gewoon beschikbaar met bus en tram. En er wordt gezegd, als je met een auto wilt parkeren, moet je dat doen bij de P3 op de Archimedeslaan. Maar niemand zou je dat aanraden. Kom in ieder geval, als je al wil, met het openbaar vervoer. 42e editie dus. En de organisatie heeft een kaart waarop het parcours, de oversteekplaatsen, verzorgingsposten, muziekpunten, faciliteiten, OV-punten, start- en finishlocaties, parkeerplaatsen en die afgesloten wijken allemaal te vinden zijn. Op wolfmaps.com kun je dat vinden. Maar je kunt ook gewoon even richting bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, de Duik gaan. En dan kun je dat linkje aanklikken. En dan kun je alles zien wat te maken heeft met de Utrecht Marathon. Aankomende zondag, wat een spektakel gaat dat worden. En volgende week hebben we alweer de Utrecht Pride. Dus het wordt allemaal weer helemaal leuk in de binnenstad. En in de wijken daaromheen. Want dit gaat voor een gedeelte de binnenstad in de Utrecht Marathon aankomende zondag, maar voor een groot gedeelte ook buiten de binnenstad om. En dat is fantastisch, want Utrecht is prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Hè? Als je even naar buiten rent, dan heb je al wel weer wat gevonden waar je lekker kunt zitten of waar je een restaurantje kunt opzoeken of gewoon in het gras kunt ploffen. Bij mij bijvoorbeeld aan de overkant. Dat is gewoon geen enkele faciliteit. Dat moet dan weer een parkje worden. Demka Park of zo. Dat is alweer uitgesteld, want de bocht, dat moet ingericht worden. Maar daar gaan gewoon mensen ook lekker aan het water zitten. Dan kun je verder niks. Maar ja, dat kun je ook doen natuurlijk. Of je gaat rennen. Aankomende zondag. En Herman van Veen, die moedigt je dan aan. Opzij, opzij, opzij. Opzij, opzij, opzij.

Herman, Herman van Veen. Een andere keer misschien. Ik had vanochtend alleen maar ruzie met de computer. Misschien heb je dat gehoord. Daarom doe ik even maar de Thunderbirds erin gooien. Tot en met John Schaap. Een hele fijne vrijdag. Hoi.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Replay heeft op dit moment een single uit met Koorden. Dit duet, één dag, samen met Tino Martin, staat natuurlijk ook nog op onze playlist bij Bingo FM. Ik draaide ook William Jans voor je. Meva, Meva. We gaan, we gaan. Het wordt een mooie zomer, volgens Michael Oom. Zij zoenen die...

0: Marianne Weber met een van de klassiekers van de zangeres.
1: Natuurlijk, John Schaap.
0: In de verte zie ik hem al aankomen. De man uit je doktersroman Dries Roelvink hoor je naar...

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. Wethouder Eva Oosters zegt er vertrouwen in te hebben een exploitant te vinden voor de peeskamers. Sinds de ramen op het Zandpad en de Hardebollenstraat in 2013 werden gesloten en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, worstelt de stad met het vinden van een geschikte plek waar sekswerkers klanten kunnen ontvangen. Initiatieven om een nieuwe zone bij het Zandpad te openen stranden stuk voor stuk. De gemeente heeft nu parkeergarage Paardenveld op het oog. Die moet over 10 jaar worden gesloopt. Tot die tijd moet er een culturele broedplaats komen en komt er plek voor ruim 20 peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart te maken met de plannen. Oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek geuit op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakt er volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen. Zware vrachtwagens moeten worden geweerd uit de binnenstad, met uitzondering van een paar plekken aan de rand. Ook moeten de tijden waarop bedrijven worden bevoorraad worden ingeperkt. Oosters wilde de regels deze maand invoeren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is uitgesteld naar volgend jaar. Het CDA in de stad vindt dat de wethouder elke realiteitszin uit het oog is verloren. Voor ondernemers is de onzekerheid vreselijk, zegt de partij. De VVD noemt het een grote mislukking en Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar. Alle Utrechtse kinderen met de vrijstelling van de leerplicht moeten over een jaar weer naar school gaan. Dat vindt de wethouder Dennis de Vries. In Utrecht gaan 26 kinderen van 17 gezinnen niet naar school. Die ouders hebben een vrijstelling aangevraagd omdat zij vinden dat er geen passend onderwijs is voor hun kind. Een deel van de rest van de kinderen heeft al jaren thuis onderwijs. De Vries vindt dat ongewenst en wil iedereen weer naar school hebben. En de gemeente Utrecht weet nog niet wanneer de verbouwing van de Wijde Wereld in Vleuterweide verder gaat. De renovatie van het centrum ligt al tijden stil door een conflict met de aannemer over de begroting. Een deskundige keek naar die begroting waar de gemeente het niet mee eens was, maar de aannemer kon zich in die uitkomst niet vinden. Nu kijkt de volgende deskundige ernaar. Wanneer de gemeente en de aannemer eruit zijn, duurt het nog 1,5 jaar voordat de werkzaamheden zijn afgerond, laat de wethouder weten. In het gebouw zit onder meer een kindcentrum, een sporthal en een buurtcentrum. Het weer tot slot. We hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen.
0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Schaap met John Schaap.

0: De 3S. Los was. Goed liedje. Dit is de volle vrijdag van Bingo FM. Na het nieuws van 11 uur draai ik nog een uurtje plaatjes voor je. Tijdens de koffie of een ander drankje. Herman Vinkers en Brigitte Kaandorp gaan voor het NOS Radio Journaal nog even met elkaar in duet.
1: Luisteraar, hij is knap, hij is

potje begint. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: willen. En een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaap met John Schaap.

John Spencer bracht dit in de jaren 90 al uit. Hij was een ster in het ombouwen van oude 60er jaren hits. Ja, later is John gaan produceren voor andere artiesten. Waaronder voor Jan Verhoeven en Marianne Weber. John Spencer stond aan het begin van de carrière van beide artiesten. Zo produceerde hij het eerste album van het Holland Duo. Wesley Bronkhorst, vorige week gaf...

Vorige week stond Loost recht op zijn kop en niet door rellen. Maar Wesley Bronkhorst bracht daar de gezelligheid. En de Polonaise werd op vele boten ingezet. Een oude klassieker van Teddy Scholten, een beetje, ga ik straks voor je draaien op Bingo FM. En deze kwam ik ook tegen in de schatkamer. Het zijn Edcilia Rombly en Rutje Kot die elkaar...

denk ik. Zij zijn meester in het ombouwen van oude klassiekers naar deze tijd. En dat deden ze ook met de hit van Teddy Scholten, een beetje. Treintje Oosterhuis rijdt vanmorgen ons station in met één van haar hits. Hier is zij met...

FM brengt je gezelligheid en de leukste Nederlandstalige hits. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Het zijn niet de minste sterren die voorbij kwamen in dit liedje. Zij horen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. Wethouder Eva Oosters zegt er vertrouwen in te hebben een exploitant te vinden voor de peeskamers. Sinds de ramen op het Zandpad en de Hardebollenstraat in 2013 werden gesloten en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, worstelt de stad met het vinden van een geschikte plek waar sekswerkers klanten kunnen ontvangen. Initiatieven om een nieuwe zone bij het Zandpad te openen stranden stuk voor stuk. De gemeente heeft nu parkeergarage Paardenveld op het oog. Die moet over 10 jaar worden gesloopt. Tot die tijd moet er een culturele broedplaats komen en komt er plek voor ruim 20 peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart te maken met de plannen. Oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek geuit op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakt er volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen. Zware vrachtwagens moeten worden geweerd uit de binnenstad, met uitzondering van een paar plekken aan de rand. Ook moeten de tijden waarop bedrijven worden bevoorraad worden ingeperkt. Oosters wilde de regels deze maand invoeren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is uitgesteld naar volgend jaar. Het CDA in de stad vindt dat de wethouder elke realiteitszin uit het oog is verloren. Voor ondernemers is de onzekerheid vreselijk, zegt de partij. De VVD noemt het een grote mislukking en Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar. Alle Utrechtse kinderen met de vrijstelling van de leerplicht moeten over een jaar weer naar school gaan. Dat vindt de wethouder Dennis de Vries. In Utrecht gaan 26 kinderen van 17 gezinnen niet naar school. Die ouders hebben een vrijstelling aangevraagd omdat zij vinden dat er geen passend onderwijs is voor hun kind. Een deel van de rest van de kinderen heeft al jaren thuisonderwijs. De Vries vindt dat ongewenst en wil iedereen weer naar school hebben. En de gemeente Utrecht weet nog niet wanneer de verbouwing van de Weidewereld in Vleuterweide verder gaat. De renovatie van het centrum ligt al tijden stil door een conflict met de aannemer over de begroting. Een deskundige keek naar die begroting waar de gemeente het niet mee eens was, maar de aannemer kon zich in die uitkomst niet vinden. Nu kijkt de volgende deskundige ernaar. Wanneer de gemeente en de aannemer eruit zijn, duurt het nog 1,5 jaar voordat de werkzaamheden zijn afgerond, laat de wethouder weten. In het gebouw zit onder meer een kindcentrum, een sporthal en een buurtcentrum. Het weer tot slot. We hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen.
0: Schaap met John Schaap.

Nederland. Hij droomde ervan om door te breken als artiest. Nou, en daar heeft hij zijn schouders onder gezet. App Invloed is de laatste single van Klaas. Justin de Wild zingt zometeen zijn cheerio. We hoorden hem al eerder in de show met Esmeralda. Maar zijn grote hit komt dus ook nog voorbij.

Het is heel leuk om de enthousiaste filmpjes te zien van Justin de Wild. Hij kan zijn geluk niet op. Cheerio is zijn grote succes. Dit

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jan Smit samen met Gerard Joling. Echte vrienden, daar gaat het over. Je vrienden van de radio, die zitten bij Bingo FM. En het ziet er weer aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten. Met dank aan John en Fred. Hier is Do. Hello.

de Jong, doe mij nog maar een rondje. Nou, vooruit, rondje muziek dan voor mij. En dan hoop ik dat je lekker zit te lunchen. En geniet van de muziek natuurlijk. Hier is Dave Dekker. We gaan eens even de helm opzetten. En we gaan eens even lekker toeren met de Vespa.

Martin Borrero, voor altijd in mijn hart. En dat is ook het geval bij Bingo FM. Het radiovirus zit in mijn hart. En dat zal ook altijd blijven, neem ik aan. Ja, want je weet het, oude liefde roest niet.

oude liefde roest niet, zoals VOF de Kunst zingt. En misschien heb je dat ook wel in je leven meegemaakt, dat je een oude liefde had. En dat je denkt van ja, als je ze later weer tegenkomt, dat je denkt van nou ja, oude liefde roest niet en blijft toch altijd wel leuk om elkaar te zien. Nog eentje voor het regennieuws. Hier is Frans Baan.

0: Speciaal lunchpakket met Henry Verwoerd. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Bij werkzaamheden aan zwembad De Kromme Rijn is woensdag iemand van het dak gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de gemeente Utrecht vandaag. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. Door het ongeluk zijn de werkzaamheden aan het dak vertraagd. Het bad blijft daardoor vandaag, maandag en dinsdag dicht. Dit weekend is het zwembad wel open. De arbeidsinspectie is na het ongeluk bij het zwembad geweest, maar zag geen reden tot een vervolgonderzoek. De Utrechtse politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf in een woning in de wijk Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. De politie heeft een verdachte op het oog. Die moet zich later verantwoorden op het bureau. Het Amerikaanse basketbalavontuur van Esmee Sehof is alweer voorbij. De Utrechtse kregen begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in de Women's NBA. Maar dat contract is na 3 wedstrijden alweer ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden. Maar ze was voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de derde Nederlandse vrouw die in de YNBA heeft gespeeld. Hof gaat nu bij de nummer 2 van Turkije, Galatasaray, spelen. De lente van dit jaar komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Dat zegt Weerinstituut KNMI in De Bild. Het was gemiddeld 11 graden. In andere lentes was het gemiddeld 9,9 graden. Het warmterecord stamt uit 2024. Toen was het in de lente gemiddeld 11,8 graden. Zowel maart, april als mei waren toen warm. Het weer van vandaag dan nog. Het is een warme, broeierige dag met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eind van de middag is er kans op een onweersbui.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal, dat weet je. Dat is een Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. En deze formatie die komt uit Limburg. Heet Pussycats. Noem maar dat eens. Hey Joe.

draait alleen nog maar om jou. Dus het is even dat je het weet. Jeffrey Dallas die zong daarover hier in dit lunchpakket met Verwoerd bij je. En Danny Vroger. En morgen...

John West en Je raakt me zo. Ja, personen kunnen jou raken natuurlijk. En muziek is ook iets dat je zou kunnen raken, dat je er kippenvel van krijgt. Nou, wij hebben muziek met kippenvelgarantie. Dat is een ding voor zeker. Tino Martin en Replay. Lieve.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Vakantie in eigen land, Jordien Salmers trouwens. Zou kunnen dat je vakantie in je eigen land houdt. Hè? Lekker op camping of zo, of in een hotel. En sommigen die zoeken liever de zon op en genieten daar weer van. En Hans de Boy, nou, die is liever thuis.
1: Als

Dat vind ik goed om te horen, Fleur. En je hoort nog steeds bij mij. Nou, jullie ook. Hoor ook nog steeds bij mij tot 2 uur. In ieder geval hou ik muzikaal je hand vast. En daarna is weer tijd voor die andere programma's die allemaal nog voorbij gaan komen. En daar moet je ook lekker van genieten natuurlijk. We draaien ze 24 uur per dag voor jou. Ik

0: jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. Recht uit het hart. 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Bij werkzaamheden aan zwembad De Kromme Rijn is woensdag iemand van het dak gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de gemeente Utrecht vandaag. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. Door het ongeluk zijn de werkzaamheden aan het dak vertraagd. Het bad blijft daardoor vandaag, maandag en dinsdag dicht. Dit weekend is het zwembad wel open. De arbeidsinspectie is na het ongeluk bij het zwembad geweest, maar zag geen reden tot een vervolgonderzoek. De Utrechtse politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf in een woning in de wijk Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. De politie heeft een verdachte op het oog. Die moet zich later verantwoorden op het bureau. Het Amerikaanse basketbalavontuur van Esmee Sehof is alweer voorbij. De Utrechtse kregen begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in de Women's NBA. Maar dat contract is na 3 wedstrijden alweer ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden. Maar ze was voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de derde Nederlandse vrouw die in de YNBA heeft gespeeld. Hof gaat nu bij de nummer 2 van Turkije, Galatasaray, spelen. De lente van dit jaar komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Dat zegt Weerinstituut KNMI in De Bild. Het was gemiddeld 11 graden. In andere lentes was het gemiddeld 9,9 graden. Het warmterecord stamt uit 2024. Toen was het in de lente gemiddeld 11,8 graden. Zowel maart, april als mei waren toen warm. Het weer van vandaag dan nog. Het is een warme, broeierige dag met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eind van de middag is er kans op een onweersbui.

Crisscross Amsterdam en Zoe Turan. Adrenaline, zo heette dat. Het is weer tijd voor mij om afscheid te nemen. Ik ga de lunchtafel weer opruimen, netjes. Dat de rest van de programma's weer gewoon lekker door kunnen gaan. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 gaan we weer lekker samen lunchen. Ik laat je vrij tot aan het nieuws met Miss Montreal. En schuilen. Bye bye.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de middag met Menno Otger.

Goedemorgen vrienden, een hele goede middag. Het is precies 2:05. Je luistert naar Menno in de Middag hier bij Bingo FM. Tussen 2 en 4 uur draai ik de allerlekste muziek. En wat gaan we verder allemaal nog meer doen, behalve muziek draaien? Nou, we gaan de bingo-schijven bekendmaken. Ik ga weer bellen met de artiest die deze week de bingo-schijf heeft gewonnen. En dat is een superleuke plaat. Dus blijf vooral luisteren. De koffer van de week gaat voorbij komen. Dat is 1 plaat over 2:30. Mijn favoriete keuze. Ik heb weer een leuke plaat meegenomen uit mijn eigen platenkast. En ik ga vandaag ook in het kader van het WK voetbal oranje sjaaltjes weggeven. Hoe je die kan winnen, dat laat ik je strakjes eventjes weten. Maar ik heb een hele stapel, dus ik heb er genoeg om weg te geven. Verzoekjes die mogen natuurlijk ook altijd menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo-app. En als je die nou nog steeds niet hebt gedownload, doe dat gewoon eventjes heel snel. En dan is het heel erg super makkelijk om die plaat aan te vragen. Ja jongens, het is fantastisch mooi weer. Hè? Het is meer dan 30 graden. En we draaien zojuist van Brabant naar Bordeaux. Nou, ik zou gewoon lekker in Nederland blijven. Want daar is het fantastisch weer. Ik zit lekker in de airco hier in de studio. Ik weet niet waar jij zit. Laat het mij weten. En vraag vooral ook fijne plaatjes aan. Volgens mij is het gewoon vandaag Blikkendag.

Ja, het is hier Code Rood. K3 was dat. Wat een leuke samenwerking samen met Donnie was dat. Schaduw. En dat zou ik zeker opzoeken met dit weer. Ik ga eens even kijken naar de verzoekjes. Want zij komen al binnen. Hartstikke leuk. Frans, vanuit het zonnige Spanje zit jij. Jij wil graag een plaat horen voor Ferry, omdat dit zijn buurman is. En ook nog eens een keertje voor Robbie en de schilders en de tikkies. En dat moet deze vrolijke...

Een heerlijke zomerse plaat was dat Justin de Wild. Een paar weken geleden was hij ook nog eens een keertje bingo schijf. En sprak ik Justin nog eventjes aan de telefoon. Pierre, je bent er ook weer bij. Je wil graag een plaat horen. De plaat horen van Pierre van Damme. Ik verscheurde je foto. Je schrijft erbij als de vrijdagmiddagknaller. En de nieuwe single van Pierre is ook nog eens een keertje gestegen naar plaats 20 van de Nederlandstalige top 50. Dit is dus Ik verscheurde je foto.

0: Het neefje van Koos Albers was dat Pierre van Damme. En ik denk niet dat Pierre hoefde te betalen. Want ja, het was familie, hè. En dan hoef je volgens mij niet te betalen voor dat soort rechten allemaal. Goed, ik heb een verzoekje binnengekregen van de mannen van Formaat. Jullie schrijven erbij. Een van de mannen van Formaat Vrienden heeft namelijk bijna een huis gekocht. Hopelijk gaat het helemaal goed komen. Maar daar gaan we wel vanuit. Dat schrijven de vrienden en de mannen van Formaat. Ik wens jullie ook een fantastisch mooi weekend. Dit is René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken.
1: Ik kan niet.

De Lano, bisschop was dat en lach naar het leven. En dat zou ik ook zeker doen. Want jongens, jongens, jongens, wat is het fantastisch mooi weer buiten. Echt geweldig. Ik zit hier binnen in de airco, maar ik ga straks even genieten van de zon. We kunnen nog met één plaat draaien voor het nieuws van 2:30. En het wordt een plaat van VOF de Kunst. Ze begonnen in 1983 en ze treden nog altijd op. Dit is Retourtje Snake.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Bij werkzaamheden aan zwembad De Kromme Rijn is woensdag iemand van het dak gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de gemeente Utrecht vandaag. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. Door het ongeluk zijn de werkzaamheden aan het dak vertraagd. Het bad blijft daardoor vandaag, maandag en dinsdag dicht. Dit weekend is het zwembad wel open. De arbeidsinspectie is na het ongeluk bij het zwembad geweest, maar zag geen reden tot een vervolgonderzoek. De Utrechtse politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf in een woning in de wijk Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. De politie heeft een verdachte op het oog. Die moet zich later verantwoorden op het bureau. Het Amerikaanse basketbalavontuur van Esmeese Hof is alweer voorbij. De Utrechtse kregen begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in de Women's NBA. Maar dat contract is na 3 wedstrijden alweer ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden. Maar ze was voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de 3e Nederlandse vrouw die in de YNBA heeft gespeeld. Hof gaat nu bij de nummer 2 van Turkije, Galatasaray, spelen. De lente van dit jaar komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Dat zegt Weerinstituut KNMI in De Bilt. Het was gemiddeld 11 graden. In andere lentes was het gemiddeld 9,9 graden. Het warmterecord stamt uit 2024. Toen was het in de lente gemiddeld 11,8 graden. Zowel maart, april als mei waren toen warm. Het weer van vandaag dan nog. Het is een warme, broeierige dag met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eind van de middag is er kans op een onweersbui.
3: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Ja, dat zou ik ook zeker doen. 3:06, dat is de tijd hier in Bingo Studio. Jan Smit net en Tranquilo. Ik weet niet of je al eventjes op Facebookpagina hebt gekeken van Bingo FM. Maar er staat een mooie foto van een sjaaltje van het Nederlands elftal van Oranje. En als jij nou zo'n sjaal wil, laat het mij eventjes weten. Menno@bingofm.nl of gewoon via die Bingo app en zet er eventjes je adres bij. Dan stuur ik ze op. En als je er nou 1, 2 of 3 wil, dat maakt mij helemaal niet uit. Want ik heb echt een stapel, dat wil je niet weten. Dus ik wil ze graag allemaal weggeven. En allemaal moeten we hem strakjes gebruiken als het Nederlands elftal gaat spelen. Dus laat het mij even weten via de app menno@bingofm.nl. Dat mag ook. Maar zet er vooral eventjes je naam en je adres bij. Want anders kan ik hem niet opsturen. Het is 1:05 en dat betekent...
1: De cover van de week.
0: Precies, de cover van de week. En voor het origineel, moet ik zeggen, gaan we terug naar 1976. Je hoort hem al op de achtergrond. Het is een beentje dat heette The Real Thing. We hebben er daar weinig van gehoord, maar ze hadden een hele grote, dikke hit in Nederland. Maar ook in Engeland. Dit is You To Me Are Everything.

Ja, ik zat een klein beetje te wachten tot ze het refrein gingen zingen. En jouw You To Me, My Everything, The Real Thing was dat uit 1976. En 10 jaar later brachten ze het nummer nog een keer uit. En toen werd het gewoon weer een dikke hit. Rijn Mersja, die pakte hem ook eventjes beet. En die maakte er een Nederlandse versie van.

0: kleinheid, baby.
1: Als we samen zijn, zo heet het nummer. Ik draai de lekkerste zomerse muziek. Want ja, jongens, buiten, het is heerlijk weer. En ja, we hebben een klein beetje kans op regen aan het eind van de middag. Maar volgens mij gaat dat allemaal reuze meevallen. En als je lekker in de zon zit, vergeet niet goed in te smeren. Hè, want dat is reuze belangrijk. We gaan een fijne plaat draaien van Tino Martin. En die heeft de samenwerking gezocht met Mart Hoogkramer. En zij hebben het over de hartslag van de stad.

Ja, ze dansen op de hartslag van de stad. En je hoort het nog eventjes. Kboenk, kboenk, kboenk, kboenk. Tino Martin was dat samen met Maarten Hoogkramer. Door met muziek van Rutger van Barneveld. En hij heeft het over zwoele zomernachten. Wow.

Rutger van Barneveld was dat. En zwoele zomernachten, ja, die komen er ook aan. Hè. En ze worden misschien ook wel een klein beetje plakkerig. Ik weet niet hoe warm het vannacht blijft, maar we gaan het allemaal meemaken. Als jij zo'n oranje sjaal wil, laat het maar gewoon eventjes weten. Menno@bingofm.nl of via die bingo-app. En Bets heeft net gebeld, die wilde een verzoekje. Die wilde ook graag wat sjaaltjes. Nou, die sturen ga je op. En Stan, je hebt mij ook al gemaild. Je wil er graag 5 hebben. Nou, dat kan hoor. Die gaan gewoon naar Soest. Ik ga ze straks op de post doen. Ja, en Betsy wilde deze plaat ook horen. Een oudje van, nou, wat zal het zijn geweest? Ergens jaren 70. De Makkers en de Zomerzon.

Ja, ik heb het eventjes opgezocht. Het kwam uit 1972 en dat is nou heel erg lang geleden alweer. De Bakkers waren dan en de Zomerzon. Ik ga nog even kijken naar de verzoekjes. Tukker, je hebt een plaat aangevraagd. Speciaal voor Frans, de vakantieman. Ja, want Frans die zit ergens in Spanje. Die zit lekker te genieten. Ik hoop dat je een klein beetje water in de buurt hebt. Het is verder ook voor Robbie de Schilder. En dan nog even. En dan is het weekendschrijfje erbij. En dat is absoluut waar. Dit zijn de Vormers. Uit 1997. Ook alweer zo'n ontzettende lange tijd geleden, jongens. Als het weekend komt. En het gaat eraan nog aankomen, moet ik zeggen. Nog een paar uurtjes.

Ja, van links naar rechts. En volgens mij gaan we dat ook doen als we weer gaan voetballen met de WK. En als je sociaal wil, laat het mij weten. Menno@bingofm.nl. En als je niet weet hoe die eruit ziet, kijk eventjes op Facebook. Dit is Samuel Welte. En ja, in de kader van het Nederlands elftal kon ik niet achterblijven. En moet ik daar ook wel een plaatje over draaien. De leeuw komt eraan. Dat zingt hij.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

wat een groot verlies is dat toch eigenlijk, hè, dat René Kast er niet meer is. Wat een fijne muziek maakte die man. Super gave tijd uit 2011, 3:06. Dat is de tijd hier in de Bingo Studio. Fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Strakjes om 3:15 gaan we onze nieuwe bingo schijf bekendmaken. Maar als jij verzoekjes hebt, laat het mij gewoon eventjes weten. En als je nou zo'n oranje sjaal wil, laat het mij ook gewoon even weten. Menno@bingofm.nl of via die Bingo app. En zet er eventjes je naam en adres bij en hoeveel je er ook wil hebben. We gaan een fijne plaat draaien van Yves Berendsen. En die man die maakt alleen maar fijne plaat eigenlijk. Droom jij over mij vannacht, zo heet het nummer. Nou, als je het niet heel erg vindt, Yves, dan doe ik dat eventjes een keertje niet.

0: Ja, hij wil echt niet voor één keer. En dat snap ik heel erg goed. Gerard Joling was dat. En ja, wat leuk is, dat degene die wij straks gaan bellen, onlangs nog bij Gerard Joling thuis was. Maar daar gaan we het straks over hebben als we een bingo-schijf bekend gaan maken. Eerst gaan we nog eens even een mooie plaat draaien van Robert van Hemert samen met Donnie.
1: Ben niet eens hersteld van gisteren.
0: Moet dat nou?

0: Ja, en deze plaat is ineens afgelopen. Robert van Hemert en Donnie was dat. En Moetta. Nou jongens, het is precies kwart over. Nou, het is 1 minuut later. 16:03. En nu mag ik onze nieuwe bingo schijf bekendmaken. Vandaag aan de telefoon de man die afkomstig is uit het nabijgelegen Marsen. En die elk feest en partijtje onvergetelijk maakt. Een warme stem en een aanstekelijke energie heeft. En wiens optredens gevuld zijn met herkenbare meezingers en volksliederen. Tijdens het rattenvangen kwam hij de managers van Gerard Joling tegen. En vandaag heeft hij met zijn allereerste single meteen de bingo schijf te pakken. Ik heb het over en niemand minder dan Teun Landzaat. Teun, een hele goede middag en welkom in de show.
1: Wauw, hele goede middag. Wat een aankondiging zeg.
0: Ja, nou, dat is ook volledig terecht. Volledig terecht. Hey, Teun, gefeliciteerd met de bingo schijf. Je eerste reactie graag.
1: Ja, geweldig. Ik zit echt te glimlachen, want ik vind het echt zo tof.
0: Ja?
1: Ik vind het echt neer. Ik vind het echt zo super vet.
0: Ja, mooi.
1: Ik luister jullie zelf altijd in de auto als ik aan het werk ben. Dus dat is leuk dat ik nou mezelf langs kan horen komen.
0: Ja, precies. En weet je wat nou zo leuk is? Je bent bingo-schijf geworden. En dat betekent dat deze week die plaat minstens 85 keer voorbij gaat komen. Dus elke keer als je in de auto zit of als je ergens aan het werk bent, dan kan je gewoon lekker naar jezelf luisteren. Hoe leuk is dat, hè? Precies.
1: Ja, echt geweldig.
0: Ja,
1: mooi. Echt super tof.
0: Mooi, graag gedaan. Hey, hoe gaat het verder met je? Waar ben je allemaal mee bezig?
1: Ja, goed. Gaat heel goed. Ik ben echt lekker druk. Helemaal sinds mijn liedje uit is gekomen vorige week, komt er van alles om af. En nou ja, dit is tot nu toe wel het allergaafste. Maar nee, heel veel optreden. Heel veel bezig met promo voor mijn liedje natuurlijk. En daar ben ik hier ook heel erg blij mee.
0: Ik zag verschillende filmpjes voorbij komen. Onder andere eentje bij de Verse Banen. Dat daar achter jou twee ijshockeyers met elkaar op de vuist gingen, geloof ik.
1: Je moet heel creatief zijn met social media en de aandacht weten te trekken.
0: Ja.
1: En ik speel ook ijshockey bij Utrecht. Dus ik dacht, dit is misschien wel een leuk idee.
0: Dan snap ik ook inderdaad het verband met ijshockey. Even terug in de tijd. Wilde jij als kleine jongen altijd al zanger worden?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik zong altijd, ik moest voor ijshockey voor reizen. Dus ik zat met mijn vader in de auto altijd alleen maar te zingen.
0: Ja.
1: En eigenlijk was dat gewoon voor de leuk. En totdat ik een keer de microfoon pakte en ik zag dat mensen mee gingen doen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van, als je hier toch je werk van kan maken, dan zou dat echt geweldig zijn. Ja. En daar ben ik nu hard voor dat werk.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Hey, en Nederlandstalige muziek, ligt daar je hart? Of liever misschien soul of funk of heel iets anders? Nee,
1: 100%. Nederlandstalig.
0: Hey, nu toch even terug naar dat verhaal, want ik zei het net al, ratten vangen en je kwam de managers van Gerard Joling. Ja. Hoe zit dat verhaal precies?
1: Ja, dat was wel heel leuk hoe dat allemaal gebeurde. Ik heb een bedrijf samen met mijn vader in de ongediertebestrijding. Ik was aan het werk in Aalsmeer.
0: Ja.
1: En een klant van ons, die zit naast naast Entertainment NL, het managementbureau van onder andere Gerard Joling.
0: Ja.
1: En ik liep daar buiten en Gerard en Louis, die kwamen voorbij lopen. En ik wilde ze aanspreken, maar ik durfde het echt niet. Dus ik ben bij die klant naar binnen gegaan. En ik liep naar buiten en toen zag ik ze weer voorbij komen. Ik dacht, nou moet het zo zijn.
0: Precies.
1: Dus ik sprak Gerard aan. Ik zeg, heb je misschien niet wat tips voor mij?
0: Ja.
1: Dus in eerste instantie zegt hij tips met ratten vangen. Ik hoop dat je dat toch zelf ook kan. Maar ik had er even niet bij verteld dat ik ook zing. Dus toen zei hij van, weet je wat, stuur even een mailtje naar Louis en Glenn.
0: Ja.
1: En 2 weken later kreeg ik eigenlijk een uitnodiging om bij hun op kantoor langs te komen. En toen ben ik daar samen met Alfred Bregman naartoe gegaan. En sindsdien zit ik bij hun nu precies een half jaar.
0: Ja.
1: En dat gaat gewoon supergoed. Ze helpen met heel veel en leuke optredens komen eruit. En dat is gewoon top.
0: En ook nog eens een keertje bij Gerard thuis geweest, zag ik, hè?
1: Ja, ook nog. Ja.
0: Lekker
1: ja.
0: Samen gezongen.
1: Ja, samen een liedje gezongen, ja. Dus dat is, dat is gewoon, kijk, die jongens die doen dit al zo lang en die weten echt alles, alles over het vak.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon fijn om die achter me te hebben. En dat is echt top.
0: Ja, dat zijn supermanagers, helemaal top. Hey, allereerste single dus Leven de Baarvrouw. Hoe zijn de reacties in het land?
1: Ja, echt. Nog heel veel beter dan dat ik had verwacht. Tuurlijk, ik ben er zelf enorm enthousiast over.
0: Ja.
1: Maar dat ben je altijd, lijkt me, over je eigen liedje.
0: Zeker.
1: Hij wordt zo goed opgepakt. Dus daar ben ik echt blij mee. Ja.
0: Ja, het is ook een lekker vrolijk nummer en heel aanstekelijk. En ik zou je zeggen, ik heb al een paar keer van de week gehad dat mensen de plaat hebben aangevraagd. Dus ze kennen hem inmiddels wel. Wie hebben er allemaal aan meegewerkt, Teun?
1: de tekstschrijver, dat is John Burgemeester. Ja. John Lemaire, zijn artiestennaam. Ja. En Jeroen Dirks is de componist. Mm-hmm. En Alfred Breggeman, dat is eigenlijk iemand die mij helpt met van alles en nog wat rondom de muziek heen. En dan heb je natuurlijk het social media gebeuren. Daar heeft Entertainment.nl me weer heel veel mee geholpen. Ja. Dus ik heb een hele mooie grote groep van mensen om me heen die me helpen. Dus
0: allemaal,
1: dat is,
0: allemaal professionals die jou eens eventjes goed op weg helpen. Hey, gaat het misschien ook over een speciale barvrouw? Heb je iemand op het oog gehad? Of is het algemeen? Nou.
1: Eigenlijk alle barvrouwen, weet je.
0: Alle barvrouwen.
1: Het is, er worden altijd liedjes geschreven over alcohol en bar en drinken en gezelligheid. Maar nooit een keer over de barvrouw. En dat is, vind ik toch wel de belangrijkste persoon in de kroeg.
0: En die moet je te vrienden houden, hè?
1: Ja, dit is eigenlijk gewoon een ode aan de barvrouw.
0: Nou, hartstikke mooi. Teun, zou je hem zelf willen aankondigen? Dan gaan we hem draaien als bingo-schijf van deze week.
1: Ja, heel graag. Nogmaals, super bedankt. Super
0: graag gedaan.
1: Tof. Dames en heren, leve de barvrouw van mij, Teun Landsaat. Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel. Ik wens je een fantastisch mooi weekend en tot

gezelligheden was hem helemaal. Teun Lansraat, onze nieuwe bingo-schijf. Leven de barvrouw, zo heet hij. En je gaat hem nog heel vaak voorbij horen komen. Mooie plaat van Damien van Os. Die heeft hij onlangs uitgebracht. Diamantenring.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Bij werkzaamheden aan zwembad De Kromme Rijn is woensdag iemand van het dak gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de gemeente Utrecht vandaag. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. Door het ongeluk zijn de werkzaamheden aan het dak vertraagd. Het bad blijft daardoor vandaag, maandag en dinsdag dicht. Dit weekend is het zwembad wel open. De arbeidsinspectie is na het ongeluk bij het zwembad geweest, maar zag geen reden tot een vervolgonderzoek. De Utrechtse politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf in een woning in de wijk Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. De politie heeft een verdachte op het oog. Die moet zich later verantwoorden op het bureau. Het Amerikaanse basketbalavontuur van Esmee Sehof is alweer voorbij. De Utrechtse kregen begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in de Women's NBA. Maar dat contract is na 3 wedstrijden alweer ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden. Maar ze was voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de derde Nederlandse vrouw die in de YNBA heeft gespeeld. Hof gaat nu bij de nummer 2 van Turkije, Galatasaray, spelen. De lente van dit jaar komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Dat zegt Weerinstituut KNMI in De Bilt. Het was gemiddeld 11 graden. In andere lentes was het gemiddeld 9,9 graden. Het warmterecord stamt uit 2024. Toen was het in de lente gemiddeld 11,8 graden. Zowel maart, april als mei waren toen warm. Het weer van vandaag dan nog. Het is een warme, broeierige dag met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eind van de middag is er kans op een onweersbui.
0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Lekkere zomerse tropische muziek hier op de radio. Maar dat mag ook wel met dit soort temperaturen. Ruim 30 graden, 6 minuten over 3:30. Het laatste half uur alweer van Menno in de middag. En we zijn aangekomen bij...
1: Menno's favoriete keuze.
0: Precies. En ik heb een plaatje meegenomen wat precies op mijn verjaardag is uitgebracht in 1988. Ik werd toen 22 jaar en toen werd er een Deutsche Schallplatte uitgebracht door een zekere meneer Herbert Grönemeyer. En toen ik dat nummer hoorde was ik meteen verkocht, want wat een fantastisch mooie plaat is dat. Klein beetje andere muziek dan anders, maar dat mag best wel eens een keertje hier op de vrijdagmiddag. Halt mich, zo heet het nummer.

Ja, dat is toch prachtige muziek, hè? Herbert Grönemeyer, allemaal in het kader van mijn favoriete keuze volgende week. Dan neem ik er weer eentje mee. Hey jongens, en als je zo'n oranje sjaaltje wil, of als je er nou 1, 2, 3, 4 of 5 wil, het maakt mij helemaal niet uit, want ik heb een hele grote stapel hier liggen. En je wil het gebruiken met het Nederlands elftal strakjes als ze moeten voetballen. Laat het mij eventjes weten, menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo-app. Maar zet er wel even je naam en je adres bij, want dan kan ik ze aan je opsturen. Ik heb al een hele stapel die ik ga versturen straks. Maar ik heb er nog veel en veel meer. Dus laat het mij gewoon eventjes weten. Nout Berendsen, jij wil graag een plaat horen. Speciaal voor jouw schatje Ziggy. En daar zit je achter Van Doren. Jullie zijn vandaag precies 2 jaar samen. Wij wensen jullie vanuit Bingo FM een heel veel plezier vandaag. En nog heel veel mooie jaren. Jullie willen deze plaat horen van Jan Smit. De Hoeken van de Kamer. Ik ga maar even niet vragen waar die precies over gaat bij jullie.

Smit was dat en de hoeken van de kamer, dat laat hij jou precies zien. Het is bijna kwart voor vier. Straks ga je luisteren naar Kevin. Die is onderweg en die gaat straks een fijn programma presenteren met heel veel mooie muziek. En wij gaan ook nog een beetje mooie zomerse muziek verder draaien, want daar is het weer voor. Een plaatje uit 2022. We kennen de man allemaal onder zijn bijnaam, de Nederlandse Julio Iglesias, maar hij heet eigenlijk gewoon William Jans. Hij heeft een fantastisch mooie plaat. Dit is Amor, Amor, Amor.

zeker als je smiddags al begint in de kroeg met hoogrammen samen met Billy Dans en Grappie Sappie. Ja, Kevin is binnen. Die zit eventjes in de andere studio. Die zit zijn programma voor te bereiden. We gaan nog een paar leuke platen draaien. Dit is Jesse Prins.

ik kijk ook wel om me heen, maar dan zie ik Kevin hier zenuwachtig heen en weer lopen. Die wil op deze plek zitten, dus ik ga heel snel de laatste platen aankondigen. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. Morgen ben ik er weer, natuurlijk, tussen 2 en 4 uur. Mooi weekend, bye bye.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, helemaal goed. En ja, ik ben alleen vandaag, dus ook de files zijn van mij. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen afrit Soest en Barneveld ongeveer 17 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebost tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg 15 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebost tussen Culemborg en Zaltbommel 41 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 31 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 26 minuten door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. H12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven ongeveer 12 minuten door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos 33 minuten. H27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 19 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit Den Dolder en Leusden-Zuid ongeveer 42 minuten. Het allemaal door een kapotte auto en de linkerrijstrook die is dicht. Tot zover de videoinformatie. Goedemiddag.
1: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

alles mag van mij. Een hele goede middag. Het is alweer vrijdagmiddag. Het is vandaag 29 mei. De laatste loodjes van mij die komen aan je voorbij eigenlijk. Het gaat snel. Voor je het weet dan staat juni weer voor de deur. En voor je het weet dan hebben we ook weer vakantie. Ook daar kan ik zeker te weten niet op wachten. Maar zover is het nog niet. Binnenkort. 10 augustus dan begint mijn vakantie. Dus het duurt nog eventjes. Maar tot die tijd mogen we nog even aan het werk en zo. Dus goed. Voor vandaag. We hebben in ieder geval wel een redelijk volle uitzending. We kijken even naar de uitgaansagenda. Natuurlijk is jouw verzoekplaatje van harte welkom. Dat kan telefonisch 0909-321-2211. En anders per e-mail kevin@bingofm.nl. Of gewoon via de welbekende Bingo FM app. We gaan bellen met Paul Pessel. We gaan even terugblikken op het seizoen van FC Utrecht. Hoe is het gegaan? En wat is er allemaal gebeurd? We weten allemaal hoe zondag is afgelopen. En dat resulteert vooral dat FC Utrecht niet naar Europa toe gaat. Maar uiteindelijk weer opnieuw gaat beginnen in de Eredivisie. En we weer gaan strijden voor deze plek. Dus dat en meer allemaal straks om 5:30. We houden de files voor je in de gaten en kijken nog even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Nou, al met al gewoon tijd voor heel veel lekkere Nederlandstalige platen. Die heb ik voor je klaarstaan. We gaan nog even hebben over het weekend. Heb je nog leuke plannen? Ja, deel bij me zou ik zeggen. Gewoon doorsturen naar kevin@bingofm.nl. En anders via de welbekende Bingo FM app. Goedemiddag, welkom bij Op Weg Naar Het Weekend. Ja, Suus, waar is ze? Ja, ze ligt nog steeds in de lappenmand. Het gaat langzaam wel een stukje beter met haar. Maar al met al heeft nog even wat tijd nodig. En zei ze van, goh, vandaag het gaat me echt nog niet lukken. En hopelijk is ze er volgende week weer bij. En gaan we samen dit programma presenteren op de vrijdagmiddag. Suus, lieve schat, heel veel beterschap toegewenst. En ik hoop je volgende week toch wel weer te zien, hoor. We gaan beginnen met Vincent. En vrijdag is vrij. Nou, lijkt me een goed idee.

0: inmiddels een ex-bingo schrijf. Dit was Gianluca en hij zong voor ons Weet dat ik van jou. Ja, het klinkt heel drastisch. Maar aan de andere kant zit mijn plaatsvervanger eigenlijk. Ja, niet definitief, want...
1: Nou, niet op de vrijdag.
0: Nee, ook niet de andere dagen, maar ja, de zondag wel, Maurice.
1: Ja, die ga ik van je afpakken.
0: Ja, nou, dat is je gegund, hoor. Dat zou wat eerder gaan gebeuren, maar we hebben het even een maandje opgeschoven.
1: Maandje opgeschoven, het was zo lekker weer. Ik denk, nou, dat gaan we voorlopig even nog niet doen.
0: Nee, precies. Jij denkt nog even een maandje en toen was je niet voorbereid dat het nog even 31 graden ging worden.
1: Precies. Maar we zitten nu in de hekken, hoor. Dus,
0: ja, lekker, hè?
1: Nee, oké. Okay. Nou ja, niet aankomende zondag, maar die zondag erop, hè. Dus ja. Op, wat is het, 6, 7?
0: 6 juni volgens mij.
1: Kijk,
0: inderdaad.
1: 10 uur.
0: Al een beetje een idee wat je gaat doen?
1: Ja, muziek draait toch?
0: Ja, maar voor de rest geen itempjes, geen gekke dingen.
1: Laat ik gewoon even los, even kijken wat er gaat gebeuren. Ja, laten we eerst even kennis maken met de luisteraar en dan gaan we kijken wat we gaan doen, toch?
0: Ja, precies, wat de luisteraar ervan vindt en zo. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje altijd, hè?
1: Ja, voor hetzelfde geld zeggen ze, nou, Kevin, waar ben je?
0: Nee hoor, ik ga het met alle vertrouwen overdragen aan je, dat gaat goed komen.
1: Dank.
0: Dus heb je nog plan het weekend?
1: Nou, het wordt slecht weer, man. Dat is echt. Ik bedoel, het is weekend, het wordt weer slecht weer. Het is altijd hetzelfde liedje. Maar goed, we gaan kijken wat het wordt. En dan gaan we maar hier in de tuin werken of zo. Ja, met op de achtergrond dan en voor de laatste keer Kevin op de radio.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel een dingetje. Maar eens even kijken. Eigenlijk had ik al afscheid genomen officieel op de zondag.
1: Oh.
0: Die uitzending was officieus al gedraaid. En toen kreeg ik daarna een berichtje van... Goh, je moet dan nog een weekje door. Toen dacht ik van, oh, hoe ga ik dit verkondigen? Maar het is goed gekomen.
1: Ze hebben ja, precies. Lekker.
0: Ja, nee, helemaal goed. We gaan door met de muziek. We hebben zo nog even de uitgaansagenda. En voor de rest de lekkerste Nederlandstalige platen tot dan 6 uur vanavond. En wat ik al zei, we gaan eens even bellen met Paul Pestel straks over FC Utrecht. We gaan het hebben over de wedstrijd van afgelopen... Wat was het, zondag? Ja, ik wil er eigenlijk niet meer te veel over nadenken. Het was echt zeer, zeer dramatisch, wil ik maar zeggen. Hier zijn Robert van Hemert en André Hazes. En samen uit, samen thuis. Ik neem waar.

0: Joling en iedereen doet het. Ja, dat zal ongetwijfeld. Sommige dingen wil je ook niet weten, toch, Menno? Of iedereen het doet of niet?
1: Ik wil het wel weten.
0: Ja, ik ga het je niet vertellen. Ik ga het je geen reet aan, Menno. Hey, goed, het weekend voor de deur. Inmiddels 4:58. En ja, ik moet zeggen, ik heb wel zin in het weekend. Het was een druk weekje, ongeacht dat het ook nog eens een korte week was. Maar ja, uiteindelijk kom je dan een dagje tekort. En moet je toch weer aan het werk. En ja, ik doe eigenlijk voor de ICT. En als je in de ICT zit, dan gaan bepaalde dingen en bepaalde zaken, Menno, gewoon door. Dus dan schrijf je het gewoon op.
2: Eventjes, het was helemaal geen korte week. Ja, korte week om te werken, maar de week was net zo lang, hoor.
0: Ja, maar korte week wel in de zin van de werkdagen waren.
2: Ja, dat dan weer. Dat dan
0: jij
2: weer
0: werkt
2: wel
0: natuurlijk als ambtenaar bij de gemeente. Daar heb je natuurlijk helemaal geen last van.
2: Nee, daar heb ik helemaal geen last van. Nee, dat klopt inderdaad. Ik heb altijd korte weken. Maar de week was net zo lang als vorige week,
0: ja,
2: zeg maar.
0: Alleen, in mijn geval, mijn optiek was het toch eventjes anders, Menno.
2: Was het bij jou even anders?
0: Nou, je komt één dag tekort. Dus ja, bepaalde taken, bepaalde zaken die je dan meestal regelt de maandag. Ja, dat moet je dan ook op de dinsdag erbij gaan doen.
2: Ja, maar dat had je dus ook gewoon thuis kunnen doen, vriend.
0: Ja. Iets met mensen die toch nog leuke dingen willen doen. Hè. Ja, dat gaat ook allemaal door.
2: Ja, maar goed. Radio is het allerleukste om te doen, toch?
0: Ook dat moest nog even geregeld worden.
2: Precies. Ja, terwijl ik de snoertjes uit elkaar aan het halen.
0: Zit je in de knoop met jezelf, Menno?
2: Ik zit heel erg in de knoop. Ik weet niet wat.
0: Het zijn vrij lange draden even voor de mensen thuis.
2: Wij missen Suus heel erg, want die doet het anders. En die haalt dan ook altijd koffie. Tenminste, wel voor jou, niet voor mij.
0: Is dat zo?
2: Ja, ik weet niet. Ja, misschien, Suus, als je luistert volgende keer, espresso met suiker is lekker.
0: Ja, nee, voor mij doet ze het eigenlijk altijd. Als ik binnenkom, staat meestal, nou ja, je weet het zelf, 9 van 10 keer staat de koffie klaar.
2: Ze wordt met nodig gemist hier in de studio.
0: Ja, nou, niet alleen dat, hoor. Ook gewoon tijdens de show. Hè. Ik bedoel, je mist toch een gedeelte. Het is net of je ene been geamputeerd is.
2: Je moet alles zelf volpraten. Hè?
0: Ja, ook nog eens
2: en je moet de files doen en de activiteitenagenda. En
0: dat
2: moet,
0: dus. Dus Menno, druk, druk, druk, druk, druk.
2: Gekhuis.
0: Hier is Wolter Kroes en Roet de Soleil. Huh?

0: Dan natuurlijk een plaatje van Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi, mooier dan die van iedereen. Ja, het is bijna zover. Op zondag 31 mei staat de Domstad volledig in het teken van de Utrecht Marathon 2026. Het is alweer de 42e editie van het hardloop-evenement. In de buurt zet alles even op een rij wat je moet weten. Nou ja, dat is de pagina waar ik het even vandaan haal. Maar ja, de Utrecht Marathon 2026 bestaat dit jaar uit een combinatie van natuur en binnenstad. Alle onderdelen, dus zowel de hele marathon als de halve. De 10 kilometer en de mini-marathon starten en finishen op het Utrecht Science Park. En ja, ook op die website is de hele route te vinden. Ja, wil je meedoen en ben je benieuwd naar de prijs naar het lezen van dit artikel? En ja, beginnen je benen vast te jeuken. Het zijn de tarieven voor elk onderdeel van de Utrecht Marathon. Je hebt dus de volledige marathon, die is €85 voor de deelname. Een halve marathon is €45 en de 10 kilometer is €31. En ja, Utrecht Science Park mini marathon, die is 1 kilometer en die kost €7,50. Nou, ik vind het heel knap, want als ik even vooruit ga blikken naar nou ja, het weer vooral voor de komende dagen, ja, dan blijven de temperaturen toch redelijk aangenaam, zullen we maar zeggen. En ja, moet je er toch een beetje voor gaan zorgen dat je toch voor een klein beetje verkoeling zorgt, denk ik zo, toch? Dus vandaar. Morgen in ieder geval 27 graden, zondag 26 graden en volgens mij valt de regen wel enigszins mee. In ieder geval morgen. Zondag kan het wel hier en daar nog gaan regenen, zie ik, maar dat is niet al te veel, dus niet benoemenswaardig. Maar ja, leuk om misschien mee te doen, de Utrecht Marathon. Wij gaan richting het regionale nieuws van 16:30. Daarna ben ik bij je terug met op weg naar het weekend. En kijken we meteen even naar de situatie op de weg. Tot zo.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Bij werkzaamheden aan zwembad de Kromme Rijn in Utrecht is woensdag iemand van het dak gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de gemeente vandaag. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. Door het ongeluk zijn de werkzaamheden aan het dak vertraagd. De Utrechtse politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf en een woning in Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn twee auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. En de grasmat van de FC Utrecht scoort slecht op de ranglijst van beste grasmatten in de Eredivisie. Die wordt elk jaar samengesteld door de Vereniging van Contractspelers. De aanvoerders van de uitspelende clubs sturen daarvoor het hele jaar scores door. De mat van de FC Utrecht is op plek 12 geëindigd met een score van 3,53 uit 5. PSV heeft de beste grasmat met een score van 4,53. Daarna volgen Feyenoord en Ajax. Op de laatste plaats staat Telstar met een score van 2,76. Clubs als AZ, FC Twente en NEC staan nog wel onder de grasmat van FC Utrecht. Het weer dan. Het is een heerlijke dag vandaag. 28 tot 30 graden. Vanmiddag en vanavond kan het nog wel onstuimig weer worden en kan het onweren, maar de kans daarop is klein.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Ja, en dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 10 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Culemborg 12 minuten. En de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 48 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knooppunt Waterberg ongeveer 22 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Bodegraven ongeveer 40 minuten. A27 Gorinchem richting Almere tussen Knoppen-Dunette naar de A12 richting Den Haag en Bilthoven 3 minuten, het valt mee. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eenesse ongeveer 12 minuten. A27 Almere richting Breda tussen Utrecht Noord en Werkendam 57 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit de Bilt en Afrit Maren ongeveer 13 minuten.
2: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

Weet je nog, die lange rij in Halkertreinen voor verloren pakketten eind februari. Zo zien de komende 3 dagen er opnieuw uit, maar dan met pakketten van webshops die niet verkoopbaar zijn. Verwacht daarin smartphones, tablets, multimedia, huishoudelijke apparaten en gadgets, smartwatches en verzorgingsspeelgoed en nog heel veel meer. In de bakken liggen zo 22.000 pakketten afkomstig van webshops als Amazon en bol.com. Er zijn dus vele pakketten te vinden en ja, het is wel leuk trouwens, want er zitten ook nog wat van golden tickets tussen, zo gezegd. En ja, hartstikke leuk, want daar kunnen onder andere iPhones tussen zitten. Conclusie, ja, tijd om te scoren. En dat kan dus allemaal dit weekend. En als je dat wil doen, dan kan dat dus op, ik moet wel even kijken, in de Stadskamer van Halkertreinen. En dat op vrijdag en zaterdag kun je daar terecht van 10 uur 's morgens tot en met 8 uur 's avonds. En op zondag vanaf 12 uur 's middags tot en met 6 uur 's avonds. En het belangrijkste is, op is op. Dus ja, inboxen, zo heet het eigenlijk. Hè? En kijk wat er in zo'n pakketje zit. En ja, hier gaan in ieder geval de prijzen vallen. Dus misschien wel even leuk om daar naar te gaan kijken. Wat gaan we doen? We gaan door met de muziek. En ik zou nog even een verzoekplaatje binnenkomen van Jannie. Graag een plaatje van Frans Bauer gaan we draaien. En Tanja van Doren stuurt Stefan Mos met iets stiller. Een gezellig nummer. Iedereen heeft wel een liefde gehad die je eventjes stiller wil houden. En het is een topnummer. En ik ga hem zo nog eventjes draaien hier op Bingo FM. Hier is tijd voor een plaatje uit 1995 alweer. Hier is Edzinia Romli en Hemel en Aarde.

we nog even wat verzoekplaten draaien. Allereerst beginnen we natuurlijk met Janny, want jij vroeg een plaatje aan al tijdens het begin van de show. En ik moet eerlijk bekennen, ja, ik vergeet die verzoekplaten nog wel eens. Dus dat komt me vaak duur te staan. Maar ja, deze keer niet. Hier is Frans Bauer en In een bubbelbad.

Nou ja, ik hoorde de nieuwslezer zeggen dat het niet gaat regenen. Maar als ik stiekem naar buiten kijk, dan begint het daar toch wel angstvallend donker te worden. Dus ja, of je nu in een bubbelbad wil, ik durf het je niet te zeggen, maar ik ben eerder bang als je nu buiten in een bubbelbad gaat, dat je straks een plant regen over je kopje heen krijgt. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Heb je trouwens een leuke plan dit weekend? Ga je leuke dingen doen? Of ja, wordt het weekend lekker rustig? Ja, mijn weekend eigenlijk. Er staat weinig op de agenda. Vanavond krijgen we visite. Hartstikke gezellig. Gaan een spelletje spelen. En ja, lekker wat lekkers erbij. En vooral heel veel gezelligheid. Dat is vooral belangrijk, toch? En voor de rest dit weekend eigenlijk nog niks op de agenda staan. Mijn liefjes werken. En ik denk dat ik zelf wat even met de kinderen ga doen. Of fietsen in die richting. Ik denk dat het zoiets wel moet gaan worden. Maar ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. eigenlijk dus. Het komt maar zelden voor dat mijn agenda leeg is en dat er gewoon heel weinig te doen is. Maar soms ook wel even lekker, toch? Heerlijk zelfs. Dus ja, tot zover mijn weekend. En ja, ik zei het al, het was deze week een normale week tot zover. Maar we hadden natuurlijk het Pinksterweekend ervoor zitten. En dat zorgde ervoor dat het toch wat druk op het werk was. En ja, al met al, ik wel zoiets heb van wel even lekker. Morgen even iets langer op het bedje blijven liggen. Even zo meer mogelijk doen en gewoon een beetje relaxen. Dus dat is een beetje het idee voor het weekend eigenlijk. Dus vandaar. Goed zo, wat gaan we doen? We gaan nog even wat muziek draaien. Ik heb zo nog even een verzoekplaatje klaarstaan. Ook die komt voorbij. Maar ja, twee weken terug. Dora kwam met een nieuwe plaat. En wie is Dora? Ja, we kennen allemaal wel Robert Pater. Onze kofferkoning. En ja, hij heeft een vrouw. En die is tegenwoordig ook aan het zingen. En ook zij heeft een koffertje gemaakt. Een plaatje oorspronkelijk van Marianne Weber. Een beetje een plaatje uit haar begincarrière. En ja, ik vind het leuk om te draaien. Alles gaat voorbij.

Maar ja, moet zeggen, ik ging gisteren redelijk op tijd slapen. Schrok om 1:15 wakker, omdat de hond in één keer begon te grommen en te blaffen. Ja, en dan moet je hem weer in slaap zien te komen. Dat heb echt ruim, nou, ik denk ruim 2 uur geduurd. En toen ging om 5:45 wekken. Dat was wel een dingetje, moet ik zeggen. Goed zo, wij gaan richting...

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou ja, volgens mij weten we zelf af en toe niet wat het gaat worden. De een zegt het blijft droog, de andere zegt het gaat regenen, de andere zegt het gaat onweren. Maar ik moet zeggen, hier in Utrecht komt het inmiddels al redelijk met bakken de lucht uit. Dus het regent. En we hebben files om niet te vergeten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Barneveld. Ongeveer 25 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Nieuwegein en Culemborg ongeveer 16 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 60 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en de linkerrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houtoost en Maren 12 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg ongeveer 28 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen ongeveer 25 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven 33 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 11 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 19 minuten. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Nieuwegein en Lexmond ongeveer 27 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen... even kijken hoor, ja, dan moet je wel door blijven lezen, Scholten. Tussen Lexmond en Werkendam 23 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Den Dolder en Nijkerk 22 minuten.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Ja, alle begrip voor. Ik hoop zelf dat ze er echt heel snel weer is en volgende week de show weer kan bijwonen. Want ja, wat ik zeg, het voelt een beetje een soort van geamputeerd. Op een of andere manier moet je dan de show toch alleen gaan doen. En normaliter ben je toch meer met elkaar bezig, zo gezegd. Ja, klinkt heel raar om te zenden, maar het is wel zo. Wat gaan we doen? We gaan zo rond 5:30 bellen met Paul Pessel. We praten hierbij over FC Utrecht. De wedstrijd natuurlijk van afgelopen week tegen Ajax. Nou, iedereen weet hoe het afgelopen is. En we blikken gewoon even terug op het hele seizoen. Kijk even wat er allemaal vooraf gegaan is. Dus dat en meer zo om 5:30 hier op Bingo FM. Eerst even tijd voor Marco Schuitmaker en deze nacht.

0: Muziek van Sineke en ik doe wat ik wil. Nou, plaatje van Hanny. Ja, en als ik even naar buiten kijk, volgens mij is het inmiddels weer redelijk bijgetrokken. Dus ja, we kunnen allemaal weer fietsen en dergelijke. En ja, Menno die... Ik moet wel zeggen, Menno, het valt me wel op. Hè. Je blijft steeds langer hangen iedere vrijdag. Vind je het zo gezellig hier?
1: Ja, ik kom nooit weg.
0: Nee, precies. Iedere vrijdag zeg ik tegen Suus van tot iedere keer een kwartiertje langer. En inmiddels is het al een uurtje langer. Dus hij vindt het wel heel erg leuk hier.
1: Het regent.
0: Ja, dat snap ik. Ja, voor jullie beeldvorming. Menno die komt op de fiets richting de studio. En ja... Ik moet zeggen, ik heb zelf ook een hekel aan regen. Dus ik zou het ook niet gedaan hebben, maar ja, nou dat. Goed zo, ja, we gaan zo nog veel meer praten over voetbal. Dus we gaan lekker een muziek voor je draaien. En ik ga nog even kijken of ik dat verzoekplaatje kan vinden van Stefanos. Want iets stiller staat niet in het systeem van Bingo FM. Dus die ga ik wel eventjes even opzoeken. Voor de tijd voor een klassiekertje. Tenminste, voor mij is het een klassieker. Want ik was een jaartje of, het zal geweest zijn, een jaartje of negen. We gaan muziek van Bed draaien en 1000 jaar.

Het werd een grote hit voor Yves Berendsen. Als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. En wat ik altijd even leuk vind, is om een klassiekertje te draaien. En dan het liefst zo'n klassieker, waarbij je de plaat nog een beetje hoort kraken, zo gezegd. Zo eentje. Hier is Roek Williams en hij gaat zingen over Elsje. Ze is alleen. Wie komt te halen? Even terug in de tijd, hier op Bingo FM.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. Bij werkzaamheden aan zwembad de Kromme Rijn in Utrecht is woensdag iemand van het dak gevallen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de gemeente vandaag. Het ongeluk gebeurde tijdens het weghalen van het dak boven het wedstrijdbad. Dat gebeurt ieder jaar, zodat het zwembad in de zomer een openluchtbad wordt. Door het ongeluk zijn de werkzaamheden aan het dak vertraagd. De Utrechtse politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf en een woning in Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn twee auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. En de grasmat van FC Utrecht scoort slecht op de ranglijst van beste grasmatten in de Eredivisie. Die wordt elk jaar samengesteld door de Vereniging van Contractspelers. De aanvoerders van de uitspelende clubs sturen daarvoor het hele jaar scores door. De mat van de FC Utrecht is op plek 12 geëindigd met een score van 3,53 uit 5. PSV heeft de beste grasmat met een score van 4,53. Daarna volgen Feyenoord en Ajax. Op de laatste plaats staat Telstar met een score van 2,76. Clubs als AZ, FC Twente en NEC staan nog wel onder de grasmat van de FC Utrecht. Het weer dan. Het is een heerlijke dag vandaag. 28 tot 30 graden. Vanmiddag en vanavond kan het nog wel onstuimig weer worden en kan het onweren, maar de kans daarop is klein.
3: Nou ja, het heeft in ieder geval geregend, dus dat stukje klopt. En wat ook klopt, dat zijn de files A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 35 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg 10 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 53 minuten door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. H12 Den Haag richting Arnhem tussen Knopen Dunetten en Maren 16 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg 19 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Drieberg 28 minuten. En H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwebrug ongeveer 63 minuten. Het allemaal door een ongeluk en twee rijstroken die zijn dicht. Dan de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Afrit De Bilt en Noorderloos 34 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 23 minuten. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle. Dus Alfred en Dolder en Nijkerk ongeveer 24 minuten.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: en echte liefde is te koop. Op deze vrijdagmiddag en aan de telefoon Paul Pessel. En hoorde ik het nou goed? Ik heb een barbecue.
1: Ik ben aan het barbecuen met Barbecue en Bites.
0: Oh, lekker.
1: Van meneer de Ridder. En dat is fantastisch georganiseerd in Dito. En ik zou zeggen, het is het einde seizoen van een Pessel en Bonen. Net zoals dat ik nu bij Bingo FM eigenlijk de laatste FC Utrecht praatje heb.
0: Is het dan ook zo dat je volgend seizoen wel weer gaat terugkomen, Pessel en Bonen, Paul?
1: Jazeker. Nee, dat hebben we vanmiddag weer besproken. En dat blijft zeker een item wat volgend jaar of volgend seizoen weer zeker wekelijks te bekijken is.
0: Leuk. Hey Paul, even terug naar afgelopen weekend. Wat is er gebeurd?
1: Nou ja, we kunnen er heel duidelijk in zijn en heel kort ook. Utrecht heeft gespeeld, niet echt gestreden. Wilde er eigenlijk niet voor de winst gaan. En Ajax heeft verdiend gewonnen en dat doe ik zeer om te zeggen. Maar het is wel zo.
0: Ja, het was nou niet een wedstrijd waar denk ik iedereen vol trots naar op zit te kijken. Ik bedoel, ik denk dat het aan alle kanten ontbrak aan vooral inzet.
1: Nou, weet je, het merendeel hebben wij alles tegenlopen houden. Eigenlijk weinig tot geen kansen gecreëerd. Alleen in de eerste minuut de kopbal van Horremans. In de tweede minuut de kopbal van de Horen. En dat zijn de enigste wapenfeiten geweest die wij tegen Ajax hebben kunnen bewerkstelligen.
0: Ik moet eerlijk zeggen, Paul, toen we op deze manier begonnen, toen dacht ik van, nou, hè, als dit een voorbode is, dan wordt het nog wat. Maar
1: ja.
0: Als
1: maar nog vijf minuten later wisten ze niet hoe hard ze terug moesten lopen. Nee. En er stond alles weer in de verdediging, alles teruggetrokken, dicht bij elkaar. Geen voetballende oplossingen, geen diepgaande mensen. Ja, dan houdt het op.
0: En zeg je nou, was Ajax nou zo goed? Ook dat vond ik eigenlijk niet.
1: Nee, maar Ajax heeft wel geprofiteerd van eigenlijk de zwaktes van Utrecht. Door niet te willen voetballen. En daar hebben hun de wedstrijd mee over de streep getrokken.
0: Ja, en ik dacht nog even op het moment dat het, de 1-1 erin ging, zo gezegd. Toen dacht ik, oké, zijn we nu wakker en nu doorpakken, weet je wel? Maar, ja...
1: Weet je, toen we de 1-1 maakten, toen had ik er nog heel even geloof in.
0: Ja, ik denk,
1: nou, het zal er niet gebeuren dat we ook nog die 2-1 maken. Net zoals dat we dat eerder in de arena deden. Maar dat was een valse hoop, want we hebben eigenlijk daarna geen kans meer gecreëerd.
0: Ja,
1: En
0: dan loopt het uit op penalties, Paul. En ja, dan wordt de eerste penalty genomen. Echt, ik heb...
1: Nee, dat is een pupil. Alles groter min als een pupil. Er zat geen kracht achter, er zat geen overtuiging achter. Dat was echt een penalty dat je denkt, nou ja, ik neem hem, maar dan hebben we het ook gehad.
0: Ja, ik heb echt met vol schaamte op die bak gezeten. Dat ik dacht, wat is dit nou weer?
1: En eigenlijk Caruani ook. Je weet dat hij hem van de keeper links schiet. Dat weet je.
0: Ja.
1: Want het is een linksvoeter. Nou, die schiet hem nooit rechts van de keeper. Altijd links. Ja, dus dat was eigenlijk voor Paas en Mattie.
0: Ja, en die was wel redelijk op de hoogte waar iedereen volgens mij de bal in zou tikken. Toch?
1: Ja, dat wel. Maar de andere drie, die hebben hem fantastisch ingeschoten. Als je nou die grafiek neemt. Die heeft buiten dat hij een fantastische wedstrijd gespeeld heeft, schoot hij ook zijn penalty natuurlijk heel erg goed in.
0: Zo, en hoe? Maar ja, Paul, hoe kijk je terug op het seizoen? Ik bedoel, we kunnen hier lang op terug blijven komen.
1: Eigenlijk een mooi seizoen, een mooi Europese avontuur. Tot aan de winterstop eigenlijk best lekker gevoetbald. Zelfs goed gevoetbald. Dan komen we in de januari, februari maand. We hebben 10 wedstrijden. Gewoon niet bij de les geweest. Ja, daar hebben we het gat laten vallen. Om daarna in de laatste wedstrijden uiteindelijk nog het gat te verkleinen. En uiteindelijk nog zesde te worden. Dus als je nou kijkt van, waar zijn we geëindigd? Dan moeten we nog de trainer zijn ook.
0: Nou ja, ik denk zelf, als we onze schouders eronder hadden gezet, dan hadden de play-offs niet nodig geweest. En daar baal ik wel van. Maar ik denk al met al, als je gaat terugkijken en vooral wat Ron Jans voor elkaar gekregen nog, Paul, dat we best wel trots mogen zijn op onze club, toch?
1: Nou ja, weet je, ik heb wel eens eerder in ons programma gezegd van hij heeft ons van diep gehaald. Hij heeft ons Europees voetbal gebracht. Maar als we echt naar het totaalspelletje gaan kijken, zijn we niet beter gaan voetballen.
0: Nee.
1: Hij heeft het wel heel goed gemanaged. En ja, dat is uiteindelijk de winst van Ron Jans geweest afgelopen jaar. Maar het is niet zo dat we nou overlopen zijn van fantastisch voetbal en dat je op de punt van je stoel zat. Nee, het was meer het collectief wat uiteindelijk de wedstrijd over de streep trok.
0: Ja, ik denk wel, Paul, en ik weet niet of jij die mening deelt, dat het misschien ook goed is dat we aankomend seizoen weer enigszins opnieuw moeten gaan bouwen. En ja, zit je er dan ergens op te wachten dat je dan Europees moet gaan spelen?
1: Nee, ik moet je heel eerlijk zijn. De trainer die er komt, daar ben ik super blij mee. Het moet uiteindelijk nog wel blijken of dat die echt zo goed is als wat wij denken.
0: Mm-hmm.
1: Maar aan de andere kant is het wel zo. Stel je nou voor dat je weer Europese voorwedstrijden, dan had je alweer 16 juni moeten beginnen. Want dan de 27 juni had dan je eerste wedstrijd geweest. Dan is het bijna een heel jaar door voetballend. En dan moet je nog een heel jaar. Dat ja. had niet goed gekomen. Had je nou maar vertellen.
0: Nee, precies. Dus ergens, hè, weet je, het hele team moet weer opnieuw opgebouwd worden. Ik denk dat het naar mijn gevoel goed is zo, of niet?
1: Nou ja, ik hoor bij de meeste supporters dat ze er vrede mee hebben. En dat ze gewoon heel nieuwsgierig zijn wat Korea ons gaat brengen.
0: Ja,
1: ja iedereen zegt dat er beter voetbal in gaat komen. Ja, maar ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Ik wil dat zeker gaan ervaren. En wij gaan daar in augustus uitgebreid op terugkomen in ons programma. Om te kijken of dat ook echt zo is.
0: Dat lijkt mij een goed idee. En Paul, even eerlijk is eerlijk. Het is nog niet klaar, hè, met het praatje?
1: Nee. Wij gaan nog even verder. Want wij vinden het ook leuk om het Nederlands elftal te volgen.
0: Ja.
1: En daar gaan wij gewoon wekelijks op terugblikken. En dat lijkt me heel erg leuk.
0: Dat gaan we zeker doen. En wanneer gaan we daarmee starten? Want wanneer begint dat hele gebeuren, Paul?
1: Wij gaan starten, zeg maar, met 16 juni is de eerste wedstrijd, zo'n beetje. De eerste wedstrijden. En dan spelen wij 20 juni de eerste. Dus ja, als wij, zeg maar, na de voorbereidingen 16 juni en dan die vrijdag, dan weet ik niet uit mijn hoofd, dan moeten we gewoon gaan beginnen, want dan is er al zoveel bekend. Dat we het wel weer gezellig over het voetbal kunnen hebben van het Oranje.
0: Dus even kortweg, 1, 2, ongeveer 3 weken moeten we je missen, Paul.
1: Ik heb 3 weken vakantie nu. Even radiovakantie, hè, want ja. In de winkel heb ik geen vakantie. Want dan komt de drukke tijd aan. Maar daarna gaan we het gezellig over het Oranjefeest hebben.
0: Goed plan, Paul. Hey, ik wens je in ieder geval de komende weken heel veel plezier. En ja, wij gaan het lekker hebben over het voetballen, want dat vinden we leuk. En dankjewel in ieder geval voor dit seizoen, Paul.
1: Ik heb het heel graag gedaan. En onze luisteraars, tot dan augustus. En dan gaan we weer een mooi SU Utrecht seizoen tegemoet.
0: Precies. Hey Paul, wel even een dingetje trouwens. Ik zat een beetje naar de tijden te kijken van het Nederlands elftal. Maar dat zijn wel beroerde tijden, of niet?
1: Qua wedstrijden. Nee, nou. We hebben er eentje om. We hebben er een om 9 uur. We hebben er een om 7 uur. En de laatste is om 1 uur. Dat is inderdaad een minder leuke tijd. Maar als ik kijk naar de andere landen, als je die tijden ziet, dan word je er ook niet vrolijk van. Dus wij hebben het eigenlijk nog niet eens slecht getroffen.
0: Nou ja, de 20e, 20 juni, dan begint de wedstrijd om 7 uur. Dat weet ik toevallig. Want ik zit
1: tegen
0: dan.
1: Zweden.
0: Ik zit dan bij de toppers.
1: Of tegen Japan. Nee, tegen Japan, hè?
0: Ja, Japan, volgens mij.
1: Ja.
0: Ik zit dan bij de toppers. En voordat de toppers beginnen, dan gaan we eerst voetballen kijken op het grote scherm.
1: Oh leuk. Ja, dat is ook leuk.
0: En daarna beginnen de toppers. Laten we en hopen dat we winnen. Dus dan wordt het in ieder geval één groot feest.
1: Ik wens jullie en met wie je gaat heel veel plezier.
0: Dat komt goed.
1: En dan gaan we elkaar snel spreken tijdens het Oranje Journaal.
0: Is goed, man. Is helemaal goed. Okay, hey, fijn weekend, man.
1: Fijn weekend. Goed.

0: Inmiddels 9 minuten voor 6 en ja, hij komt er zo aan. Gert-Jan Kleijer, hij presenteert zo na 6 uur de bingo-borrel. Ja, en mijn collega Maurice, die zit er ook nog steeds. Heb je er wat van opgestoken vandaag?
1: Ja, zeker. Het is net een soort school.
0: Ja, precies. Je hebt een hele rondleiding door het pand heen gehad van Menno.
1: Les 1 heb ik gehad.
0: Ja, precies. En nu over, het is een klein weekje.
1: Ja.
0: De vuurloop zo gezegd.
1: Dan gaan we er diep in.
0: Ja, nou, dat komt wel goed, toch? Je bent wel wat gewend, volgens mij. Dus,
1: jawel.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad, Gert-Jan komt binnen. Die is Suus gewend, natuurlijk. En die...
1: Ja, nou ja, ik zie er iets anders uit.
0: Was het een teleurstelling, Gert-Jan, toen je binnenkwam? Of,
2: Nee, niet eigenlijk.
0: Niet?
2: Nee, maar ik zag...
1: Oh, toch niet, hoor, dank
0: niet.
1: Je.
2: Gezellig dat je erbij bent. Maar ik schrok dat rode lampje brandde.
0: Ah, op die manier. Je kwam in één keer de studio binnengewandeld...
2: Ja, we hebben een mooie rode lamp op de lamp of op de gang.
0: Ja, precies.
2: Maar die doet het niet.
0: Nee, die is inderdaad tegenwoordig uitgeschakeld. Dus ja, maar dat geeft niet hoor. Je mag gewoon binnenkomen lopen. Zijn niet zo moeilijk.
2: Nee, dan...
1: Dank je.
0: Ja, vandaar. Precies. Dus nee, vandaar. Dus ik had even Maurice er even bij gehaald. Die gaat over een kleine week los hier te zenden. Dus
2: ja. Dan ben jij. Oh, gezellig.
1: Ja. Voorstellen. Welkom. Dank je.
0: Ja.
2: Ja, jij ook welkom.
0: Ja, dus maar jij bent zo naar 6.
2: Ja.
1: Wat gaat er gebeuren?
2: We hebben natuurlijk een opmerkelijk nieuwtje. Zoals elke week de muzikale favoriet. En de beukplaat hoor je om 7:45.
0: Ah, lekker man. Dat is gewoon eigenlijk gewoon de normale saus die er overheen gaat.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Er verandert niet zoveel.
2: Gewoon lekker het weekend in. Dus dat moet wel goed komen, denk ik.
1: Maar dat is eigenlijk trouwens de beukplaat.
2: De beukplaat?
1: Ja?
2: Die is wel heftig.
1: Nou, die is heftig. Maar... Rock.
2: Ja.
1: Hardcore.
2: Ja, misschien ook wel een beetje. Okay.
0: Van alles wat in ieder geval.
2: Ja.
0: Hey, ik ga nog even een plaat draaien. En dan gaan we zo ruimte maken voor jou. En ik hoop stiekem dat volgende week zuster weer is. Dit wel 2 weken dit programma zonder inmiddels. Dus dat het is...
2: Begint te vervelen, hè?
0: Het is ik zei het net op de radio. Of je linkerbeen een beetje geamputeerd is, zo gezegd. Moet je er niet te veel mee spotten. Maar het voelt wel een beetje als iemand die heel erg mist in één keer. Dus vandaar. Dus maar als het goed is, ik hoop volgende week...
2: Is het er vast wel weer bij.
0: Ja, jawel. Goed zo, we gaan nog even muziek draaien van Vincent en More and More. Por favor.

Ja, Vincent, en morgen mooi, por favor. Het zit erop voor deze vrijdagmiddag op weg naar het weekend. Ja, ikzelf ben er aanstaande zondag voor de laatste keer tussen 10 en 12 met Muziek bij de Koffie. Daarna wordt het overgenomen door Maurice. Die gaat er ook een hele leuke show van maken. Dus ja, wat ik ga doen zondag is een beetje terugblikken. Dat hebben we eigenlijk stiekem al een beetje gedaan. Maar 8 jaar Muziek bij de Koffie, dan heb je wel heel wat programma's gedraaid. Dus dan moet je ook wel heel veel kunnen terugblikken volgens mij. Ik ga jullie voor de rest een heel fijn weekend toewensen. Veel plezier zo met Jan en andere collega's. En ja, heel graag tot zondag. Fijn weekend!

enorm succes. Overal foto's en aanplakbiljetten. Onderweg naar het hotel dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel mee zit. En daaruit ontstond dit lied.

0: Ja, ja.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Een hele goede avond. 6:02. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar nog altijd is er best wel wat vertraging. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 10 minuten. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Culemborg 11 minuten. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 29 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten, Oost en Maren 10 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen, knooppunt Waterberg 13 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Bunnik en Nieuwebrug. Ja, dat is volgens mij dezelfde 54 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweerd en Lexmond 30 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Almere tussen bij Utrecht Noord een spoedreparatie. De afrit is dicht. Keren bij Bilthoven verwachte eindtijd is vandaag om 9 uur. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 18 minuten. En de allerlaatste, op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken naar de A1 richting Amsterdam. Ongeluk. De verbindingsweg is dicht te keren bij Amersfoort afrit 8.
1: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Everybody Needs Somebody. Danny Vroger en Wesley Klein. Nogmaals een hele goede avond. 6:07. Op deze mooie vrijdagavond. 29 mei 2026. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. We gaan er weer een feestje voor maken met onze

0: Jij zit hier voor...
1: Wat die erop?
0: Nou, je praat er door mij. In mijn hart hoort hier op Bingo FM, Opgeblazen en Roshi. Daarvoor natuurlijk Tom Klahaver, duurste van de kaart. Ja, we hebben het natuurlijk allemaal meegemaakt. Het weer van de afgelopen week. Wat een fantastische week was het. Ja, dat vond ik, hè. Het was misschien wel een klein beetje tegen het warme aan. Best wel benauwd, maar ja. Als je jezelf een klein beetje rustig houdt, dan ga je er best wel doorheen. Nou ja, vandaag was het natuurlijk hartstikke benauwd. En dat zakt dat zakt best wel een beetje af. Want zoals je misschien net in het weerbericht hoorde, er trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Ja, de buien trekken in de loop van de avond via het oosten het land uit. Tijdens het passeren van deze buien koelt het snel af. Dus ja, dat is op zich wel lekker voor vannacht. Uiteindelijk komen de minima vannacht uit tussen 10 graden en noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Vannacht liggen de minima rond. In het weekend wordt het minder heet dan vandaag. Maar vooral op zaterdag is het nog wel op veel plaatsen zomers warm. Nou, dat is op zich wel weer lekker, want ik zie een 27 graden staan morgen. Nou, mij hoor je er niet over klagen, hoor. Nee. Laat die zomer maar komen. Laten we dat samen met jou doen. Je hoort hier op Bingo FM. Dit duo Marianne Weber en Jan Smit.

Lang leven de barvrouw. Toon Lansaert hoorde hier op Bingo FM. En hij kreeg vanmiddag bij Menno in de Middag te horen dat hij aankomende week de bingo-schuif is en dat je hem sowieso in elk programma voorbij gaat horen komen. Nou, ontzettend gezellig natuurlijk. Hey, als je nou denkt van, goh, ik wil mijn verzoekje horen, laat het me vooral weten via de Bingo FM app. Nu Akdijn en Munnik. Morgen wordt fantastisch.

hier al die zonnestralen. Frans Bauer hoort hier op Bingo FM. We gaan naar richting het regionieuws van 6:30. Maar eerst heb ik deze nog voor je klaarstaan. De nieuwste van Henk Dame. Word nou niet verliefd.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf en een woning in Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. Zangeres Lenny Koer neemt dit weekend afscheid van haar Nederlandse publiek tijdens een uitverkocht concert in Utrecht. Zondag staat zij voor het laatst op het podium in het Schillertheater. Na afloop vertrekt de 76-jarige Koer met haar man Rob Frank naar Israël, waar hun kinderen en kleinkinderen wonen. Koer besloot mede te vertrekken vanwege de spanningen die ze ervaart in Nederland en vanwege de gezondheid van haar echtgenoot. En het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof is alweer voorbij. De Utrechtse kreeg begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in de Women's NBA. Maar dat contract is al na 3 wedstrijden ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden. Maar ze was voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de 3e Nederlandse vrouw die in de Women's NBA heeft gespeeld. En ze gaat nu naar de nummer 2 van Turkije, Galatasaray. Het weer dan. Ja, vanavond koelt het toch wel flink af naar 15 graden. Vanwege de buien die dus zijn overgetrokken en nog kunnen overtrekken. Morgen wordt dan weer een hele fijne warme dag, 27 graden.
2: Ja, dankjewel. Dat was het regionieuws. Ik heb nog een aantal vertragingen voor je. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe 15 minuten. De A2 Utrecht richting Sethoogebos tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 37 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn 16 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug 11 minuten. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond 10 minuten. De A27 Utrecht richting Almere. Bij Utrecht Noord een spoedreparatie. De afrit is dicht. Keren bij Bilthoven. Afrit 32, verwachte eindtijd is vanavond om 9 uur. En de allerlaatste op de A27, Utrecht richting Gorinchem. Tussen knooppunt Rijnsweerd en de A28 richting Amersfoort en Noorderloos. 36 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Wij doen het samen. Gradame en Louisje. Dame, hoort hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 6:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Baron. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Voor ieder wat wils. Van oude muziek tot nieuwe muziek. En alles wat daartussenin zit. We gaan er gewoon weer een feestje van maken. Zo rond de klok van 6:45 natuurlijk, mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En voor de rest, kan jouw verzoekje er ook nog wel bij. Ik heb zo nog een verzoekje. Maar jij kan ook je verzoekje doorsturen via de Bingo FM app. Of via de mail gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En dan komt het allemaal aan hier in de studio. Nou, hoe moeilijk kan het zijn, zou je zeggen? Een kind kan de was doen, ja. We gaan naar muziek. We gaan naar dit nummer van Danny Terp. Nummer uit 2016. Geef mij jouw liefde. Nou, ik wil mijn liefde wel aan jou geven, ja? Ja, dat wil ik wel. Hier is die.

0: Rinus Werns en Wesley Ponsen, bruine ogen hoor, hier op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor, ja, mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En dat is er eentje geworden van Gerard Joling. Rood, wit, blauw. Nou ja, dan kun je denk ik wel een klein beetje raden waar het nummer over gaat. Volgens mij gaat het over voetbal. Hey, en voetbal, dat begint natuurlijk over 2 weken. 11 juni is de openingswedstrijd in New York, New Jersey. Het toernooi bestaat uit 12 pools met 48 landen. Gevolgd met knock-out fase van de 16e finales tot aan uiteindelijk de finale. Hey, en dat is vandaag mijn muzikale favoriet.
1: Muzikale favoriet van

Son en Sol, Dario en Naldo Lima hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor Hanna May en Maxime, Ik Wil Dat Je Liert. En daarvoor hoorde je natuurlijk mijn muzikale favoriet. Hey, we gaan richting het nieuws van 7 uur alweer. Maar eerst heb ik deze nog voor je klaarstaan. Frank Verkooijen, Kom, Wie Wil Er Met Mij Dansen? Nou, sta eens op van de bank en dans samen met mij. Lekker, tot laat in de avond.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
5: Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
6: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
5: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
7: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
5: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Yes, dankjewel. 7:02 en ik heb nog een drietal vertragingen. De A2 Utrecht richting Zethogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 27 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 10 minuten kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Almere bij Utrecht Noord spoedreparatie. De afrit is dicht. Keren bij Beeldhoven afrit 32. Verwachte eindtijd 9 uur vanavond. En de allerlaatste op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunten Rijnsweerd en Noorderloos 14 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij.
9: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

later, als ik groot ben. Hoorde hier op Bingo FM, Tino Martin. 6:07. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Boegel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Het is vrijdagavond 29 mei 2026. En we gaan er, het laatste uurtje van mei gaan we er een lekker feestje van maken. Zo om 7:15. Natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. Rond 7:45 de beukplaats. En dan gaan we door uiteindelijk. Na 8:00 en dan is Timo weg. We gaan naar Richel, gekke makelaar, hier op Bingo FM. Bye.

0: gevoel.
1: Oh, ken je dat gevoel? Suzanne Vreek hoort hier op Bingo FM. Het is 7:15 precies en dat betekent...
2: Wauw, het opmerkelijke nieuwtje.
1: Ja, het opmerkelijke nieuwtje, dat treedt aan. En daarvoor gaan we naar de Amerikaanse staat Florida. Een vrouw die heeft voor veel ophef gezorgd nadat ze een opvallende verkeersboete kreeg. Volgens een agent zou ze tijdens het rijden haar telefoon in haar rechterhand hebben vastgehouden. Daar zat alleen een groot probleem aan. Ja, de vrouw heeft helemaal geen rechterhand. Het incident vond plaats in Lake Worth Beach. De agent hield de vrouw aan en gaf haar een boete van $116. Toen hij uitlegde dat hij duidelijk had gezien dat ze een telefoon in haar rechterhand vasthield, wees de verbaasde vrouw hem erop dat zij die hand mist. Ondanks die pijnlijke vergissing schreef de agent de bekeuring toch uit. Ja, de vrouw besloot de confrontatie tijdens de verkeerscontrole te filmen. De beelden verschenen later op TikTok, waar de video snel viraal ging. Ja, veel mensen reageerden verbaasd op de kritische fout die de agent beging. Ja, niet alleen de beschuldiging bleek onopmerkelijk, ook juridisch bleek de boete twijfelachtig. Verkeersadvocaten legden aan de Amerikaanse zender uit dat de regels rond telefoongebruik in Florida vaak verkeerd wordt begrepen. In die staat is het namelijk niet overal verboden om een telefoon vast te houden tijdens het rijden. Dat mag alleen niet in schoolzones of bij wegwerkzaamheden. Buiten die gebieden ben je pas strafbaar wanneer je daadwerkelijk berichten typt of actief met je telefoon bezig bent. Op de uitgeschreven boete had de agent bovendien geen schoolzone of wegwerkzaamheden aangekruist. Daardoor had de bekeuring volgens deskundigen sowieso niet uitgeschreven mogen worden. Ongeacht in welke hand de telefoon zich zou bevinden. De vrouw beweigerde daarom de $116 te betalen en besloot de zaak aan te vechten. Uiteindelijk hoefde ze niet voor de rechter te verschijnen. Uit rechtbankpapieren bleek later dat de agent de boete zelf had laten intrekken. Ja, volgens de Amerikaanse zender gebruiken advocaten de opvallende zaken nu als waarschuwing voor andere automobilisten. Betaal een verkeersboete niet altijd direct, want ook politieagenten kunnen grote fouten maken. Ja, het zou je maar gebeuren. Ja, hier in Nederland. Vorige week hadden we een heel duur verzoekje. Dat was er eentje die de telefoon vasthield. En dat is hier in Nederland €450. Ja, daar word je niet blij van. We gaan naar muziek. We gaan naar Anita Meijer. Het spijt me.

0: met mijn hart.
1: Dylan van Hiep, Roulette, hoorde hier op Bingo FM. Het is 6 minuten voor 7:30. En dat betekent dat we zo natuurlijk naar het nieuws gaan, of een regio nieuws gaan van 7:30. Maar eerst heb ik nog een verzoekje voor je klaarstaan. Het verzoekje komt van Miranda en zij vraagt een nummer aan van een zangeres zonder naam. Nou, dan kunnen we die natuurlijk draaien. En dat is er eentje die ik zelf heb uitgekozen. De Bedelaar van het Paradijs. Daarna hoor je nog mooi volen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf en een woning in Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. Zangeres Lenny Koer neemt dit weekend afscheid van haar Nederlandse publiek tijdens een uitverkocht concert in Utrecht. Zondag staat zij voor het laatst op het podium in het Schiller Theater. Na afloop vertrekt de 76-jarige Koer met haar man Rob Frank naar Israël, waar hun kinderen en kleinkinderen wonen. Koer besloot mede te vertrekken vanwege de spanningen die ze ervaart in Nederland en vanwege de gezondheid van haar echtgenoot. En het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof is alweer voorbij. De Utrechtse kreeg begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in de Women's NBA. Maar dat contract is al na 3 wedstrijden ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden. Maar ze was voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de 3e Nederlandse vrouw die in de Women's NBA heeft gespeeld. En ze gaat nu naar de nummer 2 van Turkije, Galatasaray. Het weer dan. Ja, vanavond koelt het toch wel flink af naar 15 graden. Vanwege de buien die dus zijn overgetrokken en nog kunnen overtrekken. Morgen wordt dan weer een hele fijne warme dag, 27 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Vincent de Engel uit mijn dromen. Wolter Kroes hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 7:30. En dat betekent dat ik nog zo'n 24 minuten bij jou ben met lekkere muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk bij ons bij Bingo FM. Vanaf 8:00 hoor je natuurlijk Timo met Timo's avondshow. En vanaf 10:00 Lawrence Nicolaas, die je tot aan middernacht gaat horen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hier bij Bingo FM. Wij zijn het station van het Nederlandse lied. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Zo'n 7:15 natuurlijk de beukplaat. En voor de rest, lekkere muziek zou ik zeggen. Zoals deze, Fons Feurink. Avond voor in de boeken.

0: Quincy Verlange. Hoort hier op Bingo FM. Het is kwart voor acht geweest en dat betekent dat het tijd is voor...
1: De beukplaat.
0: Ja, inderdaad, de beukplaat van vanavond. En ik zat een klein beetje door de lijst heen te scrollen. En ik kwam deze tegen en toen dacht ik van... Nou, normaal gesproken is het best wel een lekker nummer. En nu, met een remix, kan het ook best wel een lekker nummer zijn. Ik hoop dat je ervan houdt. Ik heb een nummer van Amar en Snelle, De Nachtbrakers... De laatste.
1: De beukplaat.

Jij bent mijn alles. En daarvoor Cheerio. En daarvoor hoorde je nog de beukplaat. Dat was er eentje van Snelle en Amar. Hey, ik ga afscheid van je nemen, denk ik, ja. Het is 8:05. En dat betekent dat ik ruimte moet gaan maken voor Timo met Timo's avondshow. Timo die zit er zo om 8:00 natuurlijk tot aan 10:00. En vanaf 10:00 hoor je Lawrence Nicolaas die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij Bingo, bij de bomvolle vrijdagavond. En ik spreek jou hopelijk een volgende keer. En dat kan volgende week zijn. Dat kan misschien een hele andere keer zijn. Maar dat kan ook morgen of overmorgen. Want ik ben er morgen en overmorgen ook met natuurlijk weekendlunch. Ja, dat is een nieuw tijdstip voor me. Maar wel ontzettend leuk. Ik zou zeggen tot morgen en doe een klein beetje rustig aan allemaal. We gaan eindigen met het nummer van Sander Kwarten. Dat is volgens mij zijn allernieuwste single. De Tapster uit Tuyana. Ik zou zeggen, een fijn weekend.

0: Vanaf nu is Bingo FM in Utrecht ook te beluisteren via DAB+. Hiermee zetten we een mooie stap in de toekomst en kun jij naast onze 107.7 FM ons nu digitaal ontvangen via DAB+. Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

0: Is dat gewoon een beetje fout?
1: Ja, het origineel kennen we wel van Fleming, Amsterdam, uitgebracht enkele jaren geleden. En Bender besloot een Utrechtse variant te maken. En die hoorde je hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. 8 uur geweest, heel leuk dat je erbij bent. Aan het zonnige weekend, aan het begin van jouw zonnige weekend. Tot 10 uur vanavond, heel veel fijne muziek op de stadszender van Utrecht. Dit uur komt voorbij onder andere Kenny B, Roxy Anne Hazes. Meestal gaan we luisteren naar Mike Petersen.

Dat was de dochter van André Hazes, de bekende volkszanger uit Amsterdam. En ook de grote zus van André Hazes, junior. Rochianne Hazes dus, met Chaos Verloofd bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Ik hoop je lekker genieten bent van jouw vrijdagavond. Het zonnige weekend staat voor de deur. En dat doen we samen hier op Bingo FM. Met zometeen Gerard Pols en Ja Man. Na deze van de Frank Boeijen Groep. Doe iets.

Gerard Paulsen, ja man op Bingo FM met een mooie chica zoals jij. En ik wil het met je hebben over Kenny B, want 11 jaar geleden scoorde hij een grote hit, Parijs. Maar ook heeft hij een andere leuke plaat uitgebracht, zoals deze, als Kihi, bij Timo's Avondshow. Goodbye.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf en een woning in Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. Zangeres Lenny Koer neemt dit weekend afscheid van haar Nederlandse publiek tijdens een uitverkocht concert in Utrecht. Zondag staat zij voor het laatst op het podium in het Schillertheater. Na afloop vertrekt de 76-jarige Koer met haar man Rob Frank naar Israël, waar hun kinderen en kleinkinderen wonen. Koer besloot mede te vertrekken vanwege de spanningen die ze ervaart in Nederland en vanwege de gezondheid van haar echtgenoot. En het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof is alweer voorbij. De Utrechtse kreeg begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in de Women's NBA. Maar dat contract is al na 3 wedstrijden ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden. Maar ze was voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de 3e Nederlandse vrouw die in de Women's NBA heeft gespeeld. En ze gaat nu naar de nummer 2 van Turkije, Galatasaray. Het weer dan. Ja, vanavond koelt het toch wel flink af naar 15 graden. Vanwege de buien die dus zijn overgetrokken en nog kunnen overtrekken. Morgen wordt dan weer een hele fijne warme dag, 27 graden.
0: Timo's Avondshow.

lekker begin van jouw weekend met Cindy. En lieveling hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Inmiddels 5 minuten over half 9 geweest. Leuk dat je erbij bent. Met nu Roy van Nuland. Mooiste van het stel.

1991 zat de band Bad English de plaat uit te brengen, Time Stood Still. En Bad Hearing besloot ook een aantal jaren later om ook zijn versie uit te brengen. Maar dan in Nederlands, Doe Wat Je Wil. En die hoor je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Paul Leeuw komt eraan na deze van Lowland Trio. Trouw niet voor je 40 bent.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

Het origineel is alweer 30 jaar oud inmiddels. Uitgebracht door de Puma's. Dat was een samenwerking tussen de band van Dickhout en het duo Agda en de Munich. En Raffaella en Paul Leeuwbloos sloten ook samen een nieuwe versie uit te brengen, maar dan duetvorm. Mijn houten hart. En je hoort hem hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Voor 9 uur heb ik nog deze plaat voor je. Nieuw werk van Even Serieus. Fiesta Escalada.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

titel voor je. 30 graden, heerlijke temperaturen, cocktailtje erbij, gezellige mensen, fijne muziek. Je hoort de Bluff met Dansen aan de Zee bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Dus als je erbij bent, komt u ben ik nog lekker bij je met heel veel fijne muziek. Zo hoor je Dave Dekker na deze van Roeland Beelen, Dans voor Dilemma. De een heeft de

De Limburgse band Pater Moeskroen besloot deze plaat uit te brengen aan jou, denk ik, het meest. En die hoor je dus bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Heerlijk, aan het begin van jouw weekend. Ik hoop dat je leuke plannen hebt voor dit weekend ook. Laat het vooral weten via de app van Bingo FM. Of stuur een mailtje naar timo@bingofm.nl. Zometeen een bijzondere samenwerking tussen K3 en Donnie. Meer erover zometeen na deze van Rob de Nijst. Hou me vast, want ik val.

Ja, Code Rood, K3 en Donnie hoor je dus met schaduw. Nou ja, Code Rood hebben we achter ons gelaten. De onweersbuien zijn alweer overgedreven. Hier tenminste in Utrecht. Timo's avondshow op Bingo FM. Met heel veel zomermuziek nog. Komen een half uur met nu Vincent en Zomerdromen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft een inval gedaan bij een autoverhuurbedrijf en een woning in Overvecht. Dat was onderdeel van een groot witwasonderzoek. Er zijn 2 auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat die zijn afgerekend met crimineel geld. De actie was al op 12 mei, maar is vandaag pas naar buiten gebracht. Zangeres Lenny Koer neemt dit weekend afscheid van haar Nederlandse publiek tijdens een uitverkocht concert in Utrecht. Zondag staat zij voor het laatst op het podium in het Schillertheater. Na afloop vertrekt de 76-jarige Koer met haar man Rob Frank naar Israël, waar hun kinderen en kleinkinderen wonen. Koer besloot mede te vertrekken vanwege de spanningen die ze ervaart in Nederland en vanwege de gezondheid van haar echtgenoot. En het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof is alweer voorbij. De Utrechtse kreeg begin deze maand een contract bij de Minnesota Lynx in de Women's NBA. Maar dat contract is al na 3 wedstrijden ontbonden. Omdat de Lynx veel geblesseerde spelers hadden, kreeg Hof een contract van maximaal 12 wedstrijden. Maar ze was voor minder nodig. Ze is door haar optreden wel de 3e Nederlandse vrouw die in de Women's NBA heeft gespeeld. En ze gaat nu naar de nummer 2 van Turkije, Galatasaray. Het weer dan. Ja, vanavond koelt het toch wel flink af naar 15 graden. Vanwege de buien die dus zijn overgetrokken en nog kunnen overtrekken. Morgen wordt dan weer een hele fijne warme dag, 27 graden.
0: Timo's Avondshow.

Wesley Klein op Bingo FM met Ga Dan, maar dan een remixversie. 8:30 geweest, leuk dat je erbij bent. Komend 30 minuten nog heel veel fijne muziek bij Timo's Avondshow. Met zometeen Nick en Simon. Maar eerst heb ik deze voor je van John de Bever. Als je nu nog niet weet.

Nika Simon met Leven de Vrouw. Want ja, we zouden zijn hè, zonder die vrouw. Ach, Nika Simon zong erover in deze plaat. En die hoorde je hier op Bingo FM. En dit is een leuke samenwerking tussen Crisscross Amsterdam en de volkszanger Jan Smit en Frans Bauer. Recent uitgebracht. Nu al een mooie notering te pakken in de Nederlandse top 40. Zij hoort bij mij, bij Timo's Avondshow.

Droom jij vannacht over mij? Ik heb geen idee, maar Yves Berendsen misschien wel. Je hoort hem bij Timo's Avondshow. En dit zijn Wizard, Vingelver en Ivan Esseboom met Schommelen.

0: Pascal Radekka was dat met Badkamerkraan. Ach, hoort is bubbelen. Je hoort hem bij Timo's Avondshow op Bingo FM. En is Cocktail Trio met Kangaroo Eiland.
1: Dit is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
2: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

Ik dacht dat is gewoon een bubbelende kraan, maar het is gewoon een kangaroo. Kangaroo Eiland Cocktail Trio hoorde je op Bingo FM. Het is bijna 22:00 en Lawrence Nicolaas staat te trappelen om jou lekker op bed te gaan leggen. Tot middernacht is erbij met heel veel fijne muziek, foute momentjes. Vraag ze vooral aan via de app van Bingo FM. Ik wens je heel veel plezier met hem. Ik spreek je volgende week weer. Mooi weekend. En als je toch straks gaat, ik heb Els Bakker nog voor je.

0: praten.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen. Zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Laurens Nicolaas.

0: Schuilen van Miss Montreal hoorde je. Kijk eens even op de klok, het is al gewoon bijna 11 uur. Het eerste uur heb je in ieder geval al gemist van...
1: Naar bed met Lawrence Nicolaas.
0: Ik had namelijk een technisch probleem met mijn thuisstudio. Ik dacht iets over Team in te loggen naar Timo. Maar ik werd eruit geklapt. Ik dacht, ik ben op de zender, dus dat was dus niet zo. Ik ben mijn hals over kop gaan aankleden en ik ben maar naar de studio gaan rijden. En ik was hier pas tegen 11:15. Het was echt een drama vanavond. Maar ik draai er eentje zo dadelijk het nieuws en dan ben ik er gewoon nog met een uur naar Beppe Florence. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Ik wil je van Guus Meeuwis. Goedenavond, het is vrijdag 29 mei en nu ben ik officieel van start gegaan. Ik moet Timo ook nog even bedanken voor zijn uren Timo's avondshow. Ik ben wel een uur later begonnen, maar dat had te maken met wat technische problemen. Maar ik ben er en daar gaat het om. Met nu Wimmy Boma. Laat ik daar lekker eventjes mee verder gaan. De ring die je draagt.

Gek. Maak me nou niet gek van Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse zomer. We gaan naar Ramse Shaffi met Sammy en zo dadelijk krijg je een lekker fout momentje. Tweede van vanavond, want ik had er netjes... ik had er net ook al eentje gedaan voor het NOS Journaal van 11 uur. Hè, LSDJ met Back in My Life. Maar er komt er nog één aan hoor. Blijf lekker luisteren.

0: Laura Heijgen met In 1 Seconde. Zo dadelijk Wolter Kroes, Ik Wil Je Nu. Naar Nielson met Sexy Als Ik Dans.
1: Oeh.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad.